0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde toen 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt, een supersnelle precisieraket is dat, die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In de haven van Hamburg in Duitsland zijn 8 mensen zwaar gewond geraakt bij een brand op een vrachtschip. Een van de slachtoffers is een brandweerman. De brand ontstond in het vrachtruim van het schip. Tientallen hulpverleners werden ingezet om het vuur te blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de grote prijs van Canada gewonnen. Het is voor de Mercedes-rijder al de 4e overwinning op een rij. Antonelli was sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De teamgenoot van Antonelli, George Russell, startte aanvankelijk van op de polepositie en leek de race ook te gaan winnen, maar viel uiteindelijk uit. Daardoor vergrootte Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon de club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrappen te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond de 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 31 graden dan. Meer op veertiennieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien. Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Dat is een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. De olieprijzen blijven nog altijd schommelen door de aankondigingen van de Amerikaanse president Trump over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Is de prijs van een vat ruwe olie met meer dan 5% gedaald. Trump liet gisteren verstaan dat de onderhandelingen met Iran over een einde aan de oorlog grotendeels rond zijn en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de Straat van Hormuz opnieuw open zal gaan voor scheepvaart. Sinds de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari is de prijs van ruwe olie fors gestegen. In het westen van Venezuela zijn honderden gevangenen in opstand gekomen in een gevangenis. Ze verzamelden op het dak en staken matrassen en lakens in brand. Uiteindelijk hebben de gedetineerden de controle over de gevangenis ook overgenomen. De gevangenen zouden in opstand gekomen zijn om te protesteren tegen de martelingen die ze moeten ondergaan. Politieagenten hebben de gevangenis intussen omsingeld en zouden onder meer traangas afvuren. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al jaren voor de slechte leefomstandigheden in de Venezolaanse gevangenissen. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
2: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
1: Dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 31 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Dat is een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze menigte eiste dat de hulpverleners de lichamen van de overleden patiënten zouden overdragen. Maar dat is verboden omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Bij de bestorming zouden volgens getuigen ook geschoten zijn, maar het is niet duidelijk of er ook slachtoffers vielen. Het is al het 3e gewelddadige, gelijkaardige incident op enkele dagen tijd. Zo werd er eerder ook al brand gesticht bij een opvangcentrum voor ebola-patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is het aantal verdachte gevallen van ebola intussen gestegen tot meer dan 900 in Congo. Ruim 100 besmettingen daarvan zijn bevestigd. In totaal zouden er volgens de Congolese overheid ook al ruim 200 doden geteld zijn. De olieprijzen blijven nog altijd schommelen door de aankondigingen van de Amerikaanse president Trump over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Is de prijs van een vat ruwe olie met meer dan 5% gedaald. Trump liet gisteren verstaan dat de onderhandelingen met Iran over een einde aan de oorlog grotendeels rond zijn en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de straat van Hormuz opnieuw open zal gaan voor scheepvaart. Sinds de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari is de prijs van ruwe olie fors gestegen. En in de hoogste klasse van het voetbal is gisteravond de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. En dat afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
2: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al niet meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, mede is met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen dan tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze menigte eiste dat de hulpverleners de lichamen van de overleden patiënten zouden overdragen. Maar dat is verboden omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Bij de bestorming zou volgens getuigen ook geschoten zijn, maar het is niet duidelijk of er ook slachtoffers vielen. Het is al het derde gewelddadige incident op enkele dagen tijd. Zo werd er eerder ook al brand gesticht bij een opvangcentrum voor ebola-patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is het aantal verdachte gevallen van ebola in Congo intussen gestegen tot meer dan 900. Ruim 100 besmettingen daarvan zijn ook bevestigd. In totaal zouden er volgens de Congolese overheid ook al ruim 200 doden geteld zijn. In een voorstad van Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië probeert de brandweer nog altijd om een grote chemische tank af te koelen. Die dreigt te ontploffen omdat ze enkele dagen geleden oververhit is geraakt en ook defect is. In de tank zit ruim 25.000 liter aan chemicaliën. Bij een ontploffing zou dan een gifwolk kunnen ontstaan. Zo'n 50.000 buurtbewoners werden daarom uit voorzorg geëvacueerd. Intussen is in de tank een scheur ontstaan, waardoor de druk wat zou kunnen verminderen. Maar desondanks blijft het ontploffingsgevaar toch bestaan. De gouverneur van Californië heeft lokaal de noodtoestand afgekondigd. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Dat is een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gisteravond gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge-doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
2: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen tot 31 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: VRT Nieuws.
1: Club Brugge vierde zijn landstitel. In het voetbalbond Club Brugge gisteravond de laatste match met 5-0 van AA Gent. Tressoli scoorde 3 keer en is zo topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Nu voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd die zijn laatste wedstrijd speelde. Het afscheid komt op het juiste moment, zegt hij.
2: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden fysisch mee is met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aftrappen te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
1: Ja, ondanks het verlies bij club maakt Gent wel nog kans op Europees voetbal. Gent eindigt als vijfde in de Champions Playoffs nadat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden. Gent neemt het later dan ook nog op tegen Racing Genk voor een plek in dat Europees voetbal. En vice-kampioen Union won dan weer de Brusselse derby van Anderlecht. Het werd 5-1 in een duel waar niks meer op het spel stond. En dan hockey, want daar zijn de Waterloo Ducks de kampioen van België. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale Brakschata met 2-3. De Waterloo Ducks pakken hun 6e titel in de clubgeschiedenis. Maar ze hebben er lang op moeten wachten, zegt speler Victor Wegnee.
3: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 de finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
1: Ja, en bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning eerder of die avond tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar tijd. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers in moeilijkheden geraakt en overleden. In Nederland waren er problemen in Well bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meren- en recreatievijver. In Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in de zee, niet ver van Bordeaux in het zuiden van het land. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het wordt weer een zonnige en ook wel ja, hete dag met temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wel wat frisser, tot 22 graden. Morgen halen we 32 graden.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
5: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht hè.
7: Rustig, slaap
6: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachts in blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
11: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
12: In Moskou!
13: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
12: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
10: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
11: Och, jongen, is wel een meld, hè.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Radio Brussel.
1: Veel zwemmers raakten in de problemen. In Nederland waren er problemen in Well bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken in de zee, niet ver van Bordeaux in het zuiden. 32 anderen raakten in de problemen. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties na de zware Russische aanval op de hoofdstad Kiev zaterdagnacht. Er waren toen 100 raketten en drones afgevuurd en er vielen 4 doden en meer dan 100 gewonden. Er werd opnieuw ook een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt gebruikt. Verschillende Europese leiders hebben de Russische aanval veroordeeld, die volgens hen specifiek op burgers was gericht. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een 5-0 zege tegen AA Gent. Tressoldi scoorde 3 keer en is zo de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Voor de wedstrijd werd de doelman Simon Mignolet gehuldigd, die zijn laatste wedstrijd speelde. Een emotioneel moment, zegt hij.
2: Het was een heel erg mooie dag. Het was ook het ideale scenario met de wedstrijd van donderdag om dan rustig naar die wedstrijd toe te leven. En ik heb ervan genoten, dus ik kan niet meer zeggen dan dat. Het was eventjes moeilijk met de emoties voor de aftrap, maar ik denk dat dat daar ook wel bij hoort. Zeker als je dan je familie daar op het veld ziet staan.
1: Ja, ondanks het verlies bij club maakt Gent wel nog kans op een Europees ticket. Gent eindigde als 5e in de Champions Playoffs nadat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden. Gent neemt het later nog op tegen Racing Genk voor een plek in Europa. En de vice-kampioen Union won de Brusselse derby van Anderlecht. Het werd 5-1 in een duel waar niets meer op het spel stond. In het hockey dan is de Waterloo Ducks de kampioen van België. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale Braxgata met 2-3. De Wat Ducks pakken hun 6e titel in de clubsgeschiedenis, maar ze hebben er lang op moeten wachten, zegt speler Victor Wagner.
3: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
1: Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na 1-0 overwinning eerder die avond tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar tijd. Het wordt weer een zonnige en hete dag vandaag met temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wel wat frisser tot 22 graden en morgen halen we zelfs 32 graden.
4: Brussel. Rick staat op.
5: Als je dit hoort, dan ben jij een straffe vogel. Een vroege vogel. Heel welkom in onze exclusieve Pinkster Maandagochtendclub. Met jou en mij en editors erbij.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

Yes, allemaal een heel goede morgen. Ja, we gaan samen die wallen wegwerken.

In ons clubje van vroege werkers op feestdagen, het is een maandag die geen echte maandag is. Behalve voor ons, ik ben benieuwd wat jij aan het doen bent, of waar je al keihard aan het werk bent, of ja, misschien ben je wel vrij. En simpelweg vroeg wakker, even goed, laat het gerust weten. Ik ga hier tot 10 uur uw boksen opwarmen voor de 30 graden die je kan verwachten. Hier en daar misschien 31. Een bek, die mag nu nog wat dromen.

0: Zo worden we samen wakker op maandag 25 mei. Een heel goede morgen. Net voor het weekend werd het nieuwe thema bekendgemaakt.
1: De warmste week.
0: Yep. Dit jaar gaan we vlammen voor een warme thuis voor iedereen. En daar horen ook een paar fonkelnieuwe ambassadeurs bij. Dat zijn Maureen van Herbergen, Hakim Chattar en Wannes Lacroix. Zij kwamen over dat nieuwe thema vertellen hier in de ochtend bij Eva en Dries. Mensen vragen vaak, van waar komt zo'n thema voor de warmste week? Je hoort Maureen.
2: Zo'n thema dat komt natuurlijk niet uit de lucht gevallen. We hebben de voorbije maanden allemaal heel veel tv gekeken. Ik weet niet of jullie Zorgen voor Mama hebben gezien. Mm-hmm. Daar kon je bijvoorbeeld Amber zien, jonge vrouw van 18 jaar, zonder dak boven haar hoofd. Dat is heftig als je dat meemaakt. En zij is niet alleen. Nu zijn er 6000 jongeren en kinderen zonder een warme thuis. Dat is veel te veel. Als ik er nog een cijfertje mag bijhalen, er zijn op dit moment 1300 kinderen aan het wachten. In de pleegzorg. Dat is ook veel te veel. Die hebben geen warme thuis. Je kon misschien ook al de documentaire zien van En nu is ze dood. Er zijn 1 op 3 vrouwen die ooit worden geconfronteerd met partnergeweld. Ook zij hebben geen warme thuis. Mm-hmm. En dat zijn harde cijfers.
0: Echt wel. En het is simpel. Iedereen verdient de plek waar dingen als liefde, respect en veiligheid vanzelfsprekend zijn. Ambassadeur Hakim, die verwoordde heel schoon, vond ik, waarom jij zo graag meewerkt.
3: Als vader wil ik sowieso zorgen dat ik altijd een warme nest kan bieden aan mijn kinderen. Ik ben zelf gelukkig opgegroeid in een warm nest, maar het was niet altijd heel makkelijk of zo. De omgeving waarin we leefden was niet echt evident om daar zorgeloos in op te groeien, maar we hadden wel een safe haven. En dat was denk ik voor mij, als ik daar nu op terugkijk, heel belangrijk om thuis te komen bij een warm nest en u daar ook veilig te voelen.
0: Zo, we vinden het belangrijk, dus sorry, je gaat er nog tot december veel over horen bij VRT. Maar nu wel belangrijk, wil jij zelf met je school of jeugdbeweging of VZW of bedrijf een project indienen om gesteund te worden door de warmste week? Dan kun je dat alleen nu doen tot en met 18 juni.
4: Check alle info op dewarmsteweek.be.
0: Goeie herinneringen heb ik aan de vorige warmste week. Toen stond Bazaar mee op de line-up, natuurlijk. En nu, sinds dit weekend al voor de derde week op 1, in de afrekening met Nacht in Amsterdam.

0: Goedemorgen, tof dat je luistert. We zitten in een klein clubje, hè, maar toch al met veel. Zoveel is duidelijk. Met Luna, met Gerry en Werner zie ik in de studio Brussel. Ik krijg hier ook een foto van Peter met een mooie zonsopgang die daarnet bezig was. Hij is zijn gras aan het maaien op het wijndomein de Steinberg. Jasper die is gewoon naar huis aan het fietsen na zijn werk, heerlijk in de zon. Dat is dan ook tof na zo'n nachtshift, het warme weer. En heel veel andere mensen zijn al wakker. Ik heb de koeks voor jou. En Ray en Hans Zimmer, een van mijn persoonlijke favorieten, na dit.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
3: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Zalig toch, Ray en Hans Zimmer. Die heb jij dik verdiend terwijl de rest van de wereld uitslaapt. Het is bijna 19:30.
1: Studio Brussel. Rick staat op.
0: Terwijl Thomas uit Oosterzeel is begonnen aan zijn thuisverplegingsronde. Jurgen in Moorsleden is al van 5 uur aan zijn shift bezig, lees ik. En Heidi uit Heist, die is er altijd bij, heeft voor 1 keer gewoon wel een vrije dag. Heidi, pak het ervan. En we zelf bekomen hier nog wat van een weekendje live radio. Het hele weekend zaten we met Studio Brussel op Extrema Outdoor met een lading live sets en interviews. Je kunt al die uitzendingen herbeluisteren via VRT Max. Kölsch was ook mee op Extrema dit weekend. En nu hier met All That Matters.

misschien lig je gewoon wat te snoezen op deze verloren maandag. Gewoon wakker omdat je altijd wakker bent op dit uur, dat begrijp ik helemaal. Nou, ik heb twee keer goed nieuws. We gaan vandaag richting 30 graden. En Bruce Springsteen komt ons vergezellen met Dancing in the Dark.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Practical Idiot voor het kleine groepje Diehards in onze Pinkster Maandagochtendclub. Benieuwd waarom jij al wakker bent. Bij Stefan uit Leuven komt het door zijn puppy van 13 weken oud, die hem al om 4:15 is komen wekken. Oh, schattig toch. Sam Dieselkeert zijn bestelwagen aan het wassen in Ledigen. Dat is gewoon nu al 17 graden, waarom niet? En Sienna Spyro, die ligt mogelijk nog te dromen van haar uitverkochte AB afgelopen weekend. Een wereldtalent van nog maar 20 jaar. Ze staat nu ook op de soundtrack van de film Devil Wears Prada 2 met haar nieuwe single, Material Lover.

Nirvana voor de club van mensen die al vroeg werken of gewoon vroeg wakker zijn. Goedemorgen. Vandaag maandag 25 mei, Pinkstermaandag. Met een Pinkster-playlist die is aangepast aan het weer. Nu recht uit Nederland. DJ duo Another met Talk to You.

0: vanavond op VRT 1.
1: Dat is het uurwerk van Brik Schotten.
2: Ja. Brik Schotten was een van de grote Belgische renners in de tijd.
1: Ja?
2: Heeft dat uurwerk gewonnen, inderdaad, met een derde plaats op de Tour de France.
0: Op VRT 1 belandt er een stukje wielergeschiedenis in de Repair Shop. Op VRT Canvas strijden weer slimme studenten voor de felbegeerde Campus Cup. En op VRT Max vind je de eerste aflevering van Reizenwaas terug naar Oekraïne. Alvast veel kijkplezier.
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
5: T2 Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want T2 Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Justin, time, Adam.
5: T2 Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op t2bank.be.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Een hele goede morgen, het is 8 uur.
7: VRT Nieuws.
8: Met Jannik Aerts.
9: Veel zwemmers raakten in de problemen. In Nederland waren er problemen gisteravond in Wel bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in de moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn dan weer twee zwemmers verdronken in de zee, niet ver van Bordeaux in het zuiden. 32 anderen raakten ook in de problemen. Bij ons werd er gisteren een man, een bewusteloos, uit het water gehaald uit het recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kans bestaat dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. Er ligt een goed plan op tafel, zegt hij, maar het duurt gewoon even voor we daar reactie op krijgen.
10: We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. We have what I think is a pretty solid thing on the table. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. So let's see what happens.
9: Ja, de onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het tijdelijk staakt het vuren van 60 dagen en ook een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. Door de positieve signalen over een mogelijke deal zijn de internationale olieprijzen intussen ook gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel goed gevierd met nog een 5-0 zege tegen A-Gent gisteravond. Dressel die scoorde 3 keer en is zo topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Voor de wedstrijd werd de doelman Simon Mignolet gehuldigd, die zijn laatste wedstrijd speelde. Clubaanvoerder Hans van Aken liet voor de gelegenheid de kapiteinswand aan Simon Mignolet. En hij is ook dan blij dat zijn doelman een mooi afscheid heeft gekregen.
11: Ik denk gewoon dat alles gewoon perfect samenvalt. Vooral voor de man die hier naast mij staat, Simon. Donderdag kampioen spelen, die tweede ster binnenhalen. Vandaag ook weer 5-0 winnen. Ik denk dat dat voor hem het perfecte scenario was om afscheid te nemen. En we denken dat we heel blij zijn als groep om hem dat te kunnen geven.
9: En vice-kampioen Union won gisteren dan weer de Brusselse derby van Anderlecht. Het werd een 5-1 duel waar niks meer op het spel stond. In het hockey heeft Waterloo Ducks de landstitel gepakt. Het versloeg in de terugwedstrijd de finale. Brak Schata met 2-3. De Wat Ducks halen hun 6e titel in de clubgeschiedenis ooit. Bij de vrouwen is de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning tegen Dragon. Voor Gantoise is het al de 5e titel in 6 jaar tijd. Het wordt weer een zonnige en hete dag vandaag. Temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het een beetje frisser, maar nog altijd wel redelijk warm, 22 graden. Morgen wordt het ook opnieuw zomers met 32 graden dan.
12: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
13: Brussel. Rick staat op.
8: Hey ja.
13: Rick Boy.
8: Een maandag die geen maandag is vandaag. Allemaal een goede morgen. Wie is er hier al wakker? Ik heb als wekker voor u Outcast met Hey ja.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music. 1, 2.

Terwijl Eva en Dries voor één keer genieten van een welverdiende feestdag, Pinksteren wij hier lekker verder. Morgen hoor je hen terug vanaf 6 uur 's morgens. We krijgen hier trouwens allemaal groetjes uit de Moezel van luisteraar Lisa. Voilà, wilde ik toch even doorgeven. Veel spaas daar in de Moezel, Lisa. Ik heb nu Sons. Of Sons gewoon, hè, met surfing.

Wat een machtige combo. Sam Fender en Olivia Dean. En Harry komt blijkbaar heen en weer naar Vlaanderen. Heb ik gezien op de socials van Harry Styles. Die kampeert nog altijd voor zijn 10 shows in Amsterdam. En die wordt nu de hele tijd overal gespot, ook in onze Vlaamse horeca. En nu zit hij hier bij uw ontbijt met American Girls.

0: Oh, wauw.
1: Kijk eens, Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
0: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
0: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
0: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
0: Hoe dan?
3: Eigenaars
2: gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Studio Brussel.

0: 9 voor half 9 aan alle die wel werken. Goed bezig. Hè? Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Ja, en als je niet werkt, is er misschien net iets meer headspace om nieuwe muziek te ontdekken. We hebben een hotshot, een nieuw nummer waarvoor wij een groot spandoek maken en aan de zijlijn omhoog steken. En wel voor Nothing But Thieves deze week. Ze hebben na 3 jaar nieuwe muziek. Ze noemen het een nieuw muzikaal hoofdstuk. En dat hoor je in de nieuwe single Evolution. Die gaat over hoe ze als band zijn geëvolueerd. Soms mag het zo eenvoudig zijn. Het is ook een soort liefdesbrief aan hun fans.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Thieves, Evolution.
3: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.
2: Life is music.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.

Fleetwood Mac. Goedemorgen, het is 8:30. Je wordt wakker met een extra zondag. Dat is graag gedaan. Vanmiddag zullen we weer temperaturen zien die beginnen met een 3. En vanmorgen een verhoogde kans op de Black Keys op je radio. En wel nu...

0: luisteraar Sven in Sint-Katelijnen-Waver keihard wel werkt op zijn vorkheftruck en daarvan bewijs stuurt via onze app. Sven lift ze vandaag. Thomas van der Aat die luistert altijd vanuit Italië, ook geen vrije dag daar. En Rick uit Antwerpen die is aan het sleutelen aan een extra zomerse playlist. Dat ben ik. Met straks nog Oasis, ook Jamaican Bam Bam komt zeker nog. En nu Circa Waves na dit.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.
3: Relax.
2: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Relax.
2: Dit is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.

0: Geef toe, het is niet gelogen. Al bijna 20 graden nu. Studio Brussel. Rick staat op. Een heel goede morgen, tof dat je luistert. We worden samen wakker op Pinkstermaandag 25 mei. Net voor het weekend heeft Club Brugge kampioen gespeeld. En ik hoorde Simon Mignolet daarover bij de collega's Nona en Thibaut.
1: Ja, het was heel erg spannend. Hè? Dus niemand had verwacht dat het zo'n scenario zou zijn. Maar ja, uiteindelijk maakt het op zich niet zozeer uit. Maar het was heel erg spannend en nagelbijten op de bank om te kijken wat Union uiteindelijk deed. Want zij waren 5 minuten later begonnen in hun tweede helft. Maar gelukkig hebben ze dan ook gelijk gespeeld. En was dat voldoende om kampioen te zijn.
0: En dat is gebeurd. Gisteren stond Mignolet terug in het doel voor het laatst. En heeft de club extra kunnen vieren met een forfaitscore tegen Gent. Een droomafscheid voor Simon Mignolet na meer dan 700 wedstrijden op het hoogste niveau. Ook ooit bij de Rode Duivels een absolute wonderwall. Life is music.

Sebastian lekker vroeg op was dankzij kleine kinderen. Want die zijn altijd vroeg wakker. Dan wens ik u veel succes vandaag. En misschien worden ze hier wel blij van. Het is nu al een zomerhit waar je ook af en toe het woord salami in kan meezingen. Voilà. Jamaican heet het. Van Ugel en Sol.

0: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
6: Energievoorziening komt in het gedrang.
7: Bedrijven wachten op stroom.
8: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
9: Oh, wauw. Oh.
10: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
9: Wow.
10: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
9: Cool.
10: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
10: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Goedemorgen, het is 9 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Yannick Aerts.
15: Een hondenkweker uit Dessel moet stoppen. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz trekt de erkenning in van de man na jarenlange en ernstige overtredingen. De dieren hadden tandproblemen, ingegroeide nagels, de hokken waren te klein en te vuil en er was te weinig personeel. De afgelopen 4 jaar kreeg de kweker uit Dessel meerdere waarschuwingen, maar zonder resultaat. Hij kan nu nooit meer nog een erkenning aanvragen. Tot juli krijgt hij de tijd om al zijn honden een nieuwe thuis te geven. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze groep mensen eiste dat de lichamen van de overleden patiënten overgedragen zouden worden. Maar dat mag niet, omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Het is al het 3e gelijkaardige incident in enkele dagen. In Congo zouden intussen al meer dan 200 doden zijn door ebola. En de Wereldgezondheidsorganisatie telde ook al meer dan 900 verdachte gevallen. De kans bestaat dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. Er ligt een goed plan op tafel, zegt hij, maar het duurt gewoon nog even voor we daar reactie op krijgen.
16: We dachten we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. Takes a little while to hear back. We have what I think is a pretty solid thing on the table. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. So let's see what happens.
15: De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van de gevechtspauze met 60 dagen en ook een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. Door de positieve signalen over een mogelijke deal zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met nog een 5-0-zege tegen A-Gent gisteravond. Dersol scoorde 3 keer en is zo de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, die zijn laatste wedstrijd speelde. Clubaanvoerder Hans van Aken liet voor de gelegenheid de kapiteinsband aan Simon Mignolet. Hij is blij dat zijn doelman een mooi afscheid heeft gekregen.
17: Ik denk gewoon dat alles gewoon perfect samenvalt. Vooral voor de man die hier naast mij staat, Simon. Donderdag kampioen spelen, die tweede ster binnenhalen. Vandaag ook weer 5-0 winnen. Ik denk dat dat voor hem het perfecte scenario was om afscheid te nemen. En we zijn dat we heel blij zijn als groep om hem dat te kunnen geven.
15: En vice-kampioen Union won gisteravond de Brusselse derby van Anderlecht. Het werd 5-1 in een duel waar niks meer op het spel stond. Het wordt een zonnige en opnieuw ook een hete dag met temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wel wat frisser, tot 22 graden. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan tot 32 graden.
18: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Studio Brussel.
19: Rick staat op.
18: Rick Boy.
13: Wat vieren we vandaag precies? Wel, we vieren dat het een feestdag is. Zo simpel is het. Met een extra zonnige playlist. Nu in het Spaans. Of toch ongeveer.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.
20: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del país.

0: Yeah. Gisteren had je Pinkster Zondag, nu Pinkster Maandag en morgen... Morgen spreken we als muzieklovers pas echt over een hoogdag.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Morgen zijn er heel mooie tickets bij, al zeggen we het zelf. Voor Les Nuits Botaniques onder meer, voor A$AP Rocky, voor Guns N' Roses, Sylvie Kreusch en... voor de Nederlander die binnen een maand op 27 juni... in het Olympisch Stadion van Antwerpen het beste van zichzelf geeft. Waar jij dus mee loco zou kunnen gaan op het begin van de zomer. Reinier Zonneveld.
1: Elke dinsdag bij Studio.

een weer. We gaan vandaag nog eens richting 30 graden. De gewone werkweek die begint morgen weer. Zorg je vandaag op Studio Brussel Out of Office met extra feestelijke nummers. Of daar zijn Holiday van Green Day.

0: Aha, ik hoor positief nieuws uit Zemst. Luisteraar Tim die meldt dat Jaarmarkt daar bezig is en hij hoort in verschillende kraampjes Studio Brussel. Oké, Zemst, zijn jullie klaar voor Youngblood? Die komt er.
1: Good Charlotte komt naar België. Met nieuwe muziek en pure pop-punk nostalgie. Op vrijdag 13 november in Voorstationaal in Brussel. Tickets vanaf vrijdag 29 mei om 10 uur via livenation.be. Good Charlotte, live. Samen met Studio Brussel.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Studio Brussel.
1: Studio Brussel. Live.

Sum 41. Jojo, je krijgt een verlengd weekend cadeau. En daarom nu Free, een zalig warm nummer van de Britse band Salt. Het is een ode aan de strijd tegen onderdrukking.

0: Rabobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Rabobank, u bent goed omringd.
1: Eindelijk even rust.
2: Bankafschriften.
1: Nee, hè.
2: Kredietkaartafschriften.
1: Niet nu.
2: Loonboekingen.
3: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.

Britannia. Het is een wat verloren maandag vandaag, of gewonnen natuurlijk. Studio Brussel. Rick staat op. Pinkstermaandag mee bepaald en dat wil zeggen lekker veel muziek, weinig gebabbel en dus ook een paar extra minuten in jouw dag. Om je af te vragen wat die zatte Britten eerst hebben verzonnen. Hun groepsnaam of de titel van hun one-hit wonder die The Thumping heet. Dit is Chumbawamba. MUZIEK

Goed, hè? Ja. Van Chris uit Malle mag dit de hele dag op repeat. Ja, zou ik kunnen doen. Het wordt een mooie week die al meteen begint met een feestdag. En al zeker omdat Tineke van Ransbeek die met u zal meevieren. Je hoort haar de komende uren. Na het nieuws, ik heb nog Solveig staan, na Billie Eilish. Life is music. Hey, it's Billie Eilish and you're listening to Studio Brussels.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Nu bij Zeeman. Damessinglets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Studio Brussel. Die tattoo, het is 10:00.
6: VRT Nieuws.
5: Met Yannick Aerts.
7: Een man raakte gewond bij een schietpartij. In Diksmuiden in West-Vlaanderen heeft een man levensgevaarlijke verwondingen opgelopen. Een schotwonde in zijn buik onder meer, nadat er werd geschoten. De politie heeft 6 verdachten opgepakt en zij worden momenteel ondervraagd. Het parquet onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De feiten speelden zich vanmorgen vroeg af in de stationsbuurt, vertelt de burgemeester.
8: In de vroege ochtend, rond 5:00, is er een schietincident geweest bij het oude stationsgebouw. Bij 1 persoon zwaar gewond is geraakt en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Op dit moment kan ik niet veel meer informatie delen. De politie is bezig nog met onderzoek ter plaatse. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze snel alle bewijzen zullen verzamelen, zodanig dat de rust in onze stad snel kan terugkeren.
7: Een hondenkweker in Dessel verliest definitief zijn erkenning. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz trekt die in na jarenlange ernstige overtredingen. De dieren hadden tandproblemen en ingegroeide nagels. De hokken waren te klein en te vuil. En er was te weinig drinkwater en personeel. De afgelopen 4 jaar kreeg de kweker uit Dessel 5 processen verbale meerdere waarschuwingen, maar die hadden geen effect. De man mag nooit meer een erkenning aanvragen en heeft nu tot juli de tijd om al zijn honden een nieuwe thuis te geven. De kans bestaat dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd, maar nu ook de buitenlandminister Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van de gevechtspauze met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. Maar dat is nog altijd een moeilijke kwestie, zegt Midden-Oosten-expert Kawa Hassan.
9: De kwestie is, devils is in the details, details. Voor Iran schijnt heel belangrijk te zijn, hoe ga je dat formuleren in een akkoord? Het openen van staat van Hormuz. Want Iran zegt nu, nadat zij staat van Hormuz hebben helemaal dichtgetimmerd, nu hebben zij nieuwe macht, een nieuwe invloed. En dat willen zij niet zomaar natuurlijk opgeven. Dus de vraag is, wat voor compromis wordt hier gesloten?
7: En op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas is er dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegestaan om zoveel mogelijk wereldrecords te breken, maar dat is alleen de Griek Golomeyev gelukt in 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van internationale sportbonden, omdat het ook gevaarlijk is. Het wordt weer een zonnige en bloedhete dag vandaag. Temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wel wat frisser bij zo'n 22 graden. En morgen wordt opnieuw zomers bij 32 graden dan.
6: Studio Brussel.
10: Out of office.
6: Tinneke van Ransbeek.
5: Wanneer het vandaag te warm is om te rijden op een buffel, moet men gewoon luisteren naar de beste zender van het hele land. Namelijk Studio Brussel. Welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Mocht Prince gisteren naar Sabine hebben geluisterd, dan had hij geweten dat die Raspberry Beret vandaag net iets te warm ging zijn. Ja, echt verkeerde keuzes zijn natuurlijk ook keuzes. Je hoorde Prince, Raspberry Beret. En wanneer Camille Jammet tegen jou zegt dat ze niets te vieren heeft, kan je maar één ding doen. Gewoon een partypopper in haar gezicht knallen. Voilà. En zeggen, meisje, uw album dat vrijdag uitkwam, is kei top.

Exposure, Too Sweet. De ene houdt ervan om video's te kijken van zo van die lelijke hondjes. De andere die vindt puisten uitknijpen, de Max. En Fred Again, die is helemaal zot van palindromen. Ja, dat zijn zo van die woorden die achterstevoren ook hetzelfde zijn, zoals kok, lepel, meetsysteem. En Fredje zijn lievelingspalindroom op dit moment

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.

En ook Rosalía en The Weeknd. Je hoort La Fama. Het zou toch wel mooi staan op je cv wanneer je geboortestad een officiële feestdag inlast ter ere van jouw bestaan. Dat zou toch nog gewoon prachtig, fenomenaal, fantastisch kunnen zijn. Als je wil weten hoe dat voelt, moet je dat gewoon maar eens vragen aan Liam Bridges. Want zijn geboortedorp Fort Worth in Texas, die hebben gewoon zo'n feestdag ter ere van hem opgericht. De 15e november. Zet dat maar in je agenda. Dan is het gewoon Liam Bridges Fest in Texas. Dit is Texas Sun.

gelijk, munch toe. Misschien ga jij binnenkort wel naar Ibiza. En heb je daar dan een hele goede reden voor? Bijvoorbeeld om zo Sam te zien spelen die je afgelopen weekend hebt moeten missen op Extrema Outdoor. Of misschien wel gewoon om op snoepreis te gaan met je minares. Kan. Beide opties.

0: Eline van Born die vraagt zich in de app af sinds wanneer moedigen wij nu snoepreizen met de minares aan? Ja, sorry Eline, het kan ook een snoepreis met een minaar zijn. Mijn oprechte excuses. Je hoorde de Bauza.
1: Yo, remember back on the

0: Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Eindelijk even rust.
2: Bankafschriften.
1: Nee, hè.
2: Kredietkaartafschriften.
1: Nee, nu.
2: Loonboekingen.
1: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Studio Brussel.

eentje voor alle lovebirds die met het verlengd weekend nog niets anders hebben gedaan dan elkaar eens goed binnen te draaien. De vaccines. All my friends are falling in love. En dat binnendraaien, dat mag en kan vandaag verder gezet worden. Zeker wanneer, hun tongspieren ook nog even in de mix zwieren.

Oh, Elvis. Wanneer jij dronken bent, dan doe je waarschijnlijk niet zo'n slimme dingen zoals bijvoorbeeld je ex sturen of je living herorganiseren om 3 uur 's nachts. Maar wanneer Dominic Fike dronken is, neemt hij een nummer op. Vergeet hij dat nummer bestaat, gaat dat 5 jaar later viraal op TikTok en denkt hij, ah, ik zal het maar uitbrengen zeker. Dat is het verhaal van White Keys.

wanneer ik je zeg, het is tijd voor Vampire Weekend, dan klinkt het alsof jij en ik gewoon een weekendje weggaan met de CM met als thema vampiers. Maar helaas bedoel ik gewoon de band.

0: Carl Cox keert terug voor zijn enige Belgische show met een 4 uur durende set. Op zaterdag 30 mei in Park Fort Lieselen in Puurs. Tickets en info, labyrinthproductions.be. Carl Cox live, samen met Studio Brussel. Great Gigs in the Park. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli. Met onder andere Mike D van Beastie Boys, The Sheila Divine, Psychonaut, Tof van Commerce, Paranoiacs, Prinses en de Geit, Monza en de allerlaatste keer Billy Organ. Tickets en info, decasino.be. Samen met Stad Sint-Niklaas en Studio Brussel.
1: Zeg, er jij een vast of een variabel contract voor gas en elektriciteit?
2: Maakt dat nog uit met de prijzen van tegenwoordig? Ik ga meespelen met de wekker.
1: Huh? Waarom?
2: Ah wel, als je de wekker raadt, kun je €500 aan elektriciteit en gas voor thuis winnen.
1: Wat? €500 per dag? Gewoon door de wekker te raden?
2: Ja!
0: Luister iedere ochtend naar Eva en Dries, raad de wekker en speel elke dag voor €500 aan energiebudget.
3: Wekker uit, comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
4: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
5: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
6: Jij! Pissen is super onhygiënisch. Van gele etteren, groen, pus, bloed.
5: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
4: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
0: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dan?
10: C'est si bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
11: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè.
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
11: Schat, blijft kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar heb ik een spray bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
11: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscale attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Het is bol vierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
0: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Elaba, het is 11 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Yannick Aerts.
17: Een man raakt gewond bij een schietpartij. In Diksmuiden, West-Vlaanderen, heeft een man levensgevaarlijke verwondingen opgelopen door een schotwonde in zijn buik. De politie heeft 6 verdachten vanmorgen opgepakt na een schietpartij en ze worden momenteel ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is ook met het drugsmilieu. De feiten speelden zich vanmorgen vroeg af in de stationsbuurt, vertelt de burgemeester.
18: In de vroege ochtend, rond 5 uur, is er een schietincident geweest bij het oude stationsgebouw. Bij 1 persoon zwaar gewond is geraakt en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Op dit moment kan ik niet veel meer informatie delen. De politie is bezig nog met onderzoek ter plaatse. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze snel alle bewijzen zullen verzamelen, zodanig dat de rust in onze stad snel kan terugkeren.
17: In Rennes in het westen van Frankrijk heeft de politie het lichaam van een jongen van 12 gevonden met een natte handdoek rond zijn nek. Een visser sloeg alarm toen hij een kind hoorde schreeuwen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, vonden ze het lichaam van de jongen op de oever van een rivier. Er is een onderzoek gestart naar moord. Bij Oekraïnse aanvallen in de Russische regio's Belgorod en Briansk zijn 2 doden gevallen. Een van hen zou gedood zijn toen een drone een voertuig aanviel. Zaterdagnacht vielen in die regio's ook nog zeker 4 doden bij een grootschalige aanval. Rusland gebruikt ook nog steeds vaker supersnelle precisieraketten in Oekraïne die meer schade aanrichten. En de wederzijdse aanvallen zijn daar het resultaat van. Oekraïne vraagt ook een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Het is een zonnige en hete dag vandaag. Temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee wordt het wel nog altijd wat frisser bij 22 graden. En morgen krijgen we opnieuw zomersfeer bij 32 graden dan.
0: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
19: Studio Brussel.
0: Out of office.
19: Tinneke van Ransbeek.
10: is je leven op dit moment een echte hustle? Ja, geen stress, relax. En luister gewoon naar Studio Brussel. Welkom.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: Blijf maar rivieren volgen. I Follow Rivers hoorde je in de Magician Remix. Ben je net zoals mij recentelijk beland in de single club? Wel, bij deze heet ik je van harte welkom. Applausje daarvoor.
1: Applausje, zeg ik?
0: Nee, oh, mijn applaus wilt niet. Ja, dan moet ik het maar zelf doen. Voilà, maar wat staat er op de agenda van die leukste club van het land? Wel, we gaan gewoon samen eens goed blijten de 4e juli om 4 uur in de barn van Werchter. En wel op deze... Forget Me. The Haunted Youth...

0: Born, Werchter, jij en ik. En misschien een doos tissues. En deze Haunted Youth en Forget Me.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Wanneer je zoals mij een vrouw van boven de 30 bent, kunnen mensen wel eens de irritante vraag stellen. En tikt je klok nog niet? Wel, ik heb er iets op gevonden. Je moet gewoon de volgende keer dat ze je dat vragen zeggen. Nee, bitch, mijn horloge is analoog. Ik ga dat vanaf nu doen. Ik hoop dat jij dat ook gaat doen. En voor al die analoge klokkendragers, Merolle heeft dat kuttige tik gewoon omgezet in een nummer dat de nagel op de kop tikt. Baby, van Merolle, akoestisch.
2: Pianotapes.

Ik twijfel over alles in het leven. Van de grote dingen tot wat ik vanavond weer moet eten. Ik heb mijn leven niet uitgetekend. Dit is voor mij niet vanzelfsprekend.

0: Gewoon dat geld doneren aan een goed doel. En misschien gewoon Free Palestine blijven scanderen. Je hoorde The Fray. En How to Save a Life.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
2: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn.
1: Maar kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.

Move. Zijn naam is Lennart. Zijn vrienden noemen hem Lenny. En wij mogen Lenny zeggen. Tambourine.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht.

Mark Hoppus, frontman Blink-182. Jij bent op dit moment 54 jaar, of toch volgens Google. Heel graag gedaan. De ANKU, dank u. BIJZ ondergoed, dat is bijzonder goed. MRCI, ja, dat wordt gewoon mercy.

Carry On. Vanaf vandaag is het officieel verboden om nog zo'n indie folk rock band uit de grond te stampen. Als je je nu afvraagt, huh, waarom? Ja, jongens, ze zijn gewoon met te veel. En daarom dacht ik ga hier al het kap van het koren een beetje onderscheiden. En heb ik gewoon de crème de la crème geselecteerd. Big Thief krijgt ze met Nots.

0: Scary Movie is terug.
1: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
0: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
1: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
0: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
2: I have been preparing for this for years.
1: Op woensdag 3 juni in Kinepolis Brussel.
3: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: de pressure mag droppen. Maar hij waarschuwt daar wel bij dat een bloeddruk onder de 90-60 mm kwik, dat dat eigenlijk niet zo goed is. Opletten dus, zeker met dit warme weer. Studio
1: Brussel. In duizenden jaren volgen vele soorten grote mensapen elkaar op. De Kenia-pithecus, 1,20 meter groot. Rama-pithecus, 1,30 meter. Australopithecus africanus, 1,50 meter.
0: Ja, ik zou jullie zeker 14 minuten kunnen laten luisteren naar deze prachtige evolutietheorie. Maar Nothing But Thieves, die legt het net iets korter en muzikaler uit in onze hotshot deze week. Evolution!
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
4: Evolution. Hello, this is Connor from Nothing But Thieves, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.
5: Life is music.

Sophie en Eva. Bij mij zijn dat gewoon Jochen, Jerome, Joran, Joppe, Jeroen, Johanna en Jan. Ja, geef je eerlijk toe, het klinkt toch net iets beter dan Ex on the Beach. Deze Mon Amour. Los van al die exen, krijg je van mij iets anders? Paul Weller. Wild Wood.

bijna 2000 jaar geleden de Heilige Geest besliste een bezoekje te brengen aan de apostelen, heb jij vandaag verlof. And I think that's beautiful. Can I get an amen? Of nog beter, can I get an vitimbora?

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Kidnet komt naar je toe met Kidnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Kidnet Band, Waiko en DJ Kidnet. Kidnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: Die tattoo 12 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Yannick Aerts. Oh, ik weet niet goed waar het nieuws naartoe is. Nee, het nieuws komt nog, denk ik. Hoop ik. Ik denk, Yannick Aerts komt er aan. Nee.
7: Hier is hij.
5: Ah, kijk goed.
7: Voilà, dus het nieuws kan beginnen. In de Leijzenwinkel werd 2 keer overvallen in 4 dagen tijd. En dat gebeurde in Linkebeek in Vlaams-Brabant. Dat schrijft het Nieuwsblad en is ook bevestigd door de politie. Een jongen van 16 uit Ukkel viel de supermarkt binnen met een mes, zegt de commissaris.
8: De feiten vonden plaats op zaterdag 16 mei. Dus iets na 19 uur zijn daar 2 personen de winkel binnengestormd. Dan aan de kassa met een mes de bedienders van de winkel bedreigd en de inhoud van de kassa gevraagd. En we dan de vlucht kunnen nemen met de inhoud van met het geld. En dan een paar dagen later, op woensdagavond, iets na 19 uur, de winkel de tweede keer overvallen helaas. En toen ging het over 1 persoon die eveneens gewapend met de mes het inhoud van het geld van de kassa opgeëist heeft.
7: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd vanmorgen vroeg neergeschoten in zijn buik in de buurt van het station. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Zij worden momenteel ondervraagd. Het zouden mensen uit de buurt van Diksmuiden zijn. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. En net vandaag zijn er in Diksmuiden de kaas- en boterfeesten. En dat trekt elk jaar veel bezoekers, maar gaat vandaag gewoon door. Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen van huis weggelopen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Child Focus. In totaal liepen er zo'n 1500 kinderen weg. En bijna een kwart deed dat meerdere keren, zegt Child Focus.
9: Er zijn heel veel verschillende redenen waarom jongeren weglopen. Maar de rode draad erin is toch wel vaak dat ze in een situatie zitten waar ze in vastlopen. Waar ze zelf geen oplossing meer voor zien. En de enige oplossing die ze zien is dan letterlijk vertrekken. Dus als er veel jongeren meerdere keren weglopen, dan is dat toch het teken dat we er niet in slagen om de jongeren een juist antwoord te geven, zodat ze het gevoel hebben dat ze weer verder kunnen.
7: In Indonesië en Azië zijn 2 Oostenrijkse toeristen om het leven gekomen nadat een hangbrug instortte. De brug bezweek toen het koppel er samen overheen liep in de buurt van een populaire waterval. Ze vielen zo'n 20 meter naar beneden. Reddingswerkers hebben de 2 lichamen na een zoekactie uit het water gehaald. Dodelijke ongelukken op zo'n plaatsen zijn niet uitzonderlijk doordat sommige bruggen verouderd zijn. Het is opnieuw een heel zonnige namiddag. Temperaturen tot 31 graden, 27 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee tot 25 graden.
6: Studio Brussel.
10: Out of office.
6: Tinneke van Ransbeek.
5: Nog beter dan het invullen van je kruiswoordpuzzel is toch wel luisteren naar Kings of Leon hier bij ons op Studio Brussel. Welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Ja, Kings of Leon, die kunnen wel iemand zoals jou gebruiken om bijvoorbeeld een haag te snoeien. Kan maar met dit warme weer. En wanneer Olivia Dean je op café vertelt over haar Grammy en haar 4 Brit Awards, ja, dan kan je enkel zeggen, amai, you're not taking baby steps, hè? No, hè, Olivia? Wauw. Olivia Dean, dames en heren. Baby steps.

XX. On hold. Tegenwoordig ontstaan goede bands niet meer in de vochtige kelder van je minstens even vochtige oma, maar eerder tijdens een AA-meeting. Zo geschieden het toch voor Barry Kunnen en Sam Duffy, beter gekend als de groep Bleach. Dit zijn ze met Ceiling.

0: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Justin, time, Adam.
0: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op gatewaybank.be.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
6: Studio Brussel.
7: Greetings, girl.

De La Soul. I know. Het is tijd om ons mentaal voor te bereiden. Ja, sluit je ogen. Adem diep in en uit en bereid je mentaal voor. Ja, ik wil dat je je zo hard mentaal voorbereidt dat mensen rond jou gaan zeggen: amai, ik heb nog nooit zo iemand zo mentaal voorbereid gezien. Ja, goed zo. Bij deze ben je dus mentaal voorbereid op Blue Eye, die op 23 augustus naar Pukkelpop komt en die dan voor de eerste keer aller tijden hun nieuwste muziek op je gaan loslaten. Waardoor jij dan gaat denken: amai, ik voel me alive. Nieuwste muziek op je gaan loslaten.

Mac DeMarco, Freaking Out the Neighborhood. De 21er die gaat op vrijdagavond naar de Overpoort om hem ergens in zo'n random wc-kotje met een perpassant te muilen. De andere 20er die brengt op vrijdagavond gewoon een album uit, zoals Violet Grow.

0: lente, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Het is bol vierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Deze week bij Hema. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met

0: Florence en de Machine die denkt dat iedereen free is vandaag. Maar het is dan toch buiten onze blokbeestjes gerekend. En als die blokbeestjes aan het luisteren zijn, ik heb iets voor jullie.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Misschien ben jij op dit moment wel aan het zweten boven zo'n boek wiskunde nummer 1 of nummer 2 of nummer 3. En ben je aan het berekenen wat de kans is dat je slaagt voor dat vak. Wel, ik ga jou bij die berekening een klein beetje helpen. Want wat is de kans dat jij slaagt voor je vak wiskunde? Wanneer je weet dat we morgen hier op Studio Brussel tickets weggeven voor onder andere A$AP Rocky, die op 25 augustus speelt in de ING Arena. En wanneer je ook weet dat bij herexamens je van je moeder niet buiten mag komen. Ja, ik ga dat hier even in de computer zwieren en berekenen. Dat is dus straalmaal straalmaal A$AP Rocky. En de computer zegt 100% slaagkans. Of toch als je morgen luistert naar Studio Brussel en zo tickets wint voor onder andere A$AP Rocky. Je krijgt hem van mij met Praise the Lord.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: tickets en info? LiveNation.be. Toevelu, live, samen met Studio Brussel.
1: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
2: Pulter Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen.
3: Ik ben de duivel. Ik herhaal. Boe, ik ben de duivel. Boe.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Kulder Zipke.
4: Meneer Flippeklipke.
1: En alle programma's van toen.
0: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Een hele goede middag. Het is 1 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Hier is Stijn de Vaart.
9: 5 medewerkers van de lijn raken gewond na agressie op de kusttram. Dat gebeurde gisteren in De Haan in West-Vlaanderen. Dat meldt het laatste nieuws. De lijn vertelt wat er gebeurde.
10: Gisteravond, bij de Haan-Vossenslag, waren er verschillende reizigers op de kusttram die geen veldig vervoerbewijs hadden. Ja, ze zijn proberen weg te lopen. De controleurs hebben ze proberen tegenhouden. Dat is uitgedraaid in een serieuze agressiegeval. Ik heb nog geen details over welke verwondingen dat ze juist hebben, maar het was wel een serieuze agressie. We hebben ook de camerabeelden aan de politie bezorgd voor het verder onderzoek.
9: In Linkebeek in Vlaams-Brabant werd een Delhaize-winkel 2 keer overvallen in 4 dagen tijd. Dat schrijft het nieuwsblad en is bevestigd door de politie. Een jongen van 16 uit Ukkel viel de supermarkt binnen met een mes, zegt de commissaris.
11: En toen ging het over 1 persoon die eveneens gewapend met een mes de nood van het geld van de kassa opgeëist heeft. We hebben die tijdens een huiszoeking bij zijn thuis daar kunnen aantreffen, meegenomen naar het bureau voor verhoor. Is dan de dag nadien voorgeleid voor de jeugdrechter in Brussel. En daar wou de jeugdrechter hem plaatsen in een gesloten instelling. Maar wegens plaatsgebrek kon dat niet plaatsvinden. Dus ze daar naar huis kunnen gaan.
9: Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen van huis weggelopen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Child Focus. In totaal liepen er zo'n 1500 kinderen weg. Bijna een kwart deed dat meerdere keren. Op de Kunstberg in Brussel is vandaag een actie van Child Focus om hier meer aandacht voor te vragen. Er zijn ook getuigenissen van jongeren. En deze jongeman was 11 toen hij wegliep.
12: Ik moest nog een maandje verblijven in internaat. Maar dan ben ik beginnen weglopen. Ik had het gehad met thuis, internaat, alles. Ik had geen vrienden, niks. Mijn ouders waren aan het huilen. Ik had echt heel veel spijt dat ik wegliep. Maar waarom dat ik altijd wegliep en toch zoveel spijt had, zou ik nooit mezelf kunnen begrijpen of kunnen uitleggen. Die tijden waren gewoon veel te moeilijk.
9: In Indonesië en Azië zijn 2 Oostenrijkse toeristen om het leven gekomen nadat een hangbrug instortte. De brug bezweek toen het koppel er samen overheen liep in de buurt van een populaire waterval. Ze vielen zo'n 20 meter naar beneden. Reddingswerkers hebben de 2 lichamen na een zoekactie uit het water gehaald. Dodelijke ongelukken op zo'n plaatsen in Indonesië zijn niet uitzonderlijk, doordat sommige bruggen verouderd zijn. Voetbalclub Standaar gaat volgend seizoen zijn thuiswedstrijden tegen Charleroi spelen zonder supporters van die club. Standaar heeft dat beslist nadat de Waalse derby afgelopen weekend ontspoorde. Standaar verloor de match met 0-2. Meteen na afloop braken er gevechten uit tussen de supporters. Charleroi-fans zijn volgend seizoen dus niet welkom in Luik. En Standaar wil ook geen eigen supporters in de tribunes in Charleroi. Na volgend seizoen moet er dan een evaluatie komen. Het is opnieuw heel zonnig deze namiddag. Temperaturen tot 31 graden, 27 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee tot 25 graden.
0: Tegels,
13: natuursteen,
0: parket
13: in Bermo.
0: Studio Brussel.
14: Out of office.
0: Gunter Desamblant.
7: Een hele goede middag. Ik heb voor jou een hele hoop zonnige muziek op deze zonnige Pinkstermaandag met nu Phoenix.
5: Luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Angèle, die komt er zo meteen aan. En dat met Libre.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht hè.
3: Rustig.
2: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

0: Me voilà.
1: Angèle en Libre. En Libre, dat zijn de meeste mensen vandaag. Dus als je altijd al gedroomd hebt van een 4 dagen werkweek, dan is dit jouw week. Straks begeven we ons aan de seaside met Buscemi. Maar eerst zijn hier de Foo Fighters.

Blur en Girls and Boys. Nog 5 keer, dan staat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En nog 5 avonden speelt deze Robin zijn voorprogramma. Hier is ze met Hang With Me.

0: Zometeen Sam Fender.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
2: Energievoorziening komt in het gedrang.
3: Bedrijven wachten op stroom.
4: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
9: Ritchie, citroen met framboos.
10: Ritchie, Belgische limonade.

afgelopen zaterdag dan stond deze Sienna Spyro in de Ancienne Belgique. En volgens recensies was het de moeite. Hier is ze met Material Lover.

0: Dat was nog Steve Lacy en Bad Habit. En zo meteen het nieuws.
1: Eindelijk even rust.
2: Bankafschriften.
1: Nee, hè?
2: Kredietkaartafschriften.
1: Niet nu.
2: Loonboekingen.
1: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Een hele goede middag. Het is 2:00.
4: VRT Nieuws.
0: Hier is Stijn de Vaart.
5: 5 medewerkers van de lijn raken gewond na agressie op de kusttram. Dat gebeurde gisteravond in De Haan in West-Vlaanderen. En dat meldt het laatste nieuws. Verschillende reizigers op de kusttram hadden geen vervoersbewijzen. En toen er een controle was, liepen ze weg. De controleurs wilden ze tegenhouden, maar dat eindigde in een vechtpartij, zegt de lijn.
6: Ik heb nog geen details over welke verwondingen dat ze juist hebben. Maar het was wel een serieuze agressie. We hebben ook de camerabeelden aan de politie bezorgd voor het verder onderzoek.
5: In het centrum van Tubeke in Waals-Brabant, net over de taalgrens, woedt een zware brand in een kledingdepot. Bij de brand komt veel rook vrij die mogelijk giftig is. Daarom is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd en wordt de omgeving van het depot ontruimd. Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen van huis weggelopen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Child Focus. In totaal liepen er zo'n 1500 kinderen weg. Bijna een kwart deed dat meerdere keren. Op de Kunstberg in Brussel is vandaag een actie van Child Focus om hier meer aandacht voor te vragen. Er zijn ook getuigenissen van jongeren. Anne-Sophie was 19 toen ze wegliep.
7: Ik was eigenlijk precies boos op iedereen, op heel de wereld. Ik weet dat ik in de ochtend ben ik ook echt opgestaan. En ik herinner mij wel dat ik zo wat mails van school kreeg dat mij enorm veel stress gaven. Ik heb toen een paniekaanval gehad. En daarna heb ik echt gewoon heel impulsief gehad van het is goed geweest, ik pak mijn zak.
5: En voetbalclub Standaar gaat volgend seizoen zijn thuiswedstrijden tegen Charleroi spelen zonder supporters van die club. Standaar heeft dat beslist nadat de Waalse derby afgelopen weekend ontspoorde. Standaar verloor de match met 0-2 en meteen na afloop braken er gevechten uit tussen de supporters. Charleroi-fans zijn volgend seizoen dus niet welkom in Luik en Standaar wil ook geen eigen supporters in de tribunes in Charleroi. Na volgend seizoen moet er dan een evaluatie komen. Het is opnieuw heel zonnig deze namiddag. Temperaturen tot 31 graden, 27 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee tot 25 graden.
3: Studio Brussel.
4: Out of office.
3: Gunter Desamblant.
0: Wij vieren Pinkstermaandag dit uur met Samber, de Smits en onze nieuwe hotshot. Die krijgt hem zo te horen. Na Glass Animals.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: een nieuwe week, dus een nieuwe hotshot hier bij Studio Brussel. En eindelijk krijgen we nog eens een nieuw werk te horen van Nothing But Thieves. Hier is hun nieuwe single Evolution.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Thieves, Evolution.
3: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.
2: Life is music.

lekker met die billen schudden op deze KLMB. Wegge, wegge. En zometeen de man van 2 meter lang, die hopelijk niet alleen met zijn lengte voor een hoogtepunt zal zorgen op Pukkelpop, maar ook muzikaal. Somber en Homewrecker krijg je over 3 minuten te horen. Eerst is hier een van onze nieuwe lichtingwinnaars, Troy. En hem kan je deze festivalzomer zien op Rockherk en Gent Jazz.

0: Somber en Homewrecker. De klassieker der klassiekers van De Smits. Die krijg je hier over 1 minuutje te horen.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Cool.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
5: Onrust stijgt bij bedrijven.
6: De energievoorziening komt in het gedrang.
7: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner.

Over een paar minuten hoor je hier een Australische one-hit wonder. Hij scoorde zijn enige hit 13 jaar geleden. Over wie ik het heb, dat hoor je zo. Na deze van Alice May. Dit is

0: Elbow, die komt eraan.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Het is bol tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij bol.
5: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Demoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Demoscoop, man!
9: Studio Brussel.

Elbow en One Day Like This. Oliver Simons, die is niet alleen goed bezig met zijn band Bazaar. Met hun nacht in Amsterdam staan ze al voor de derde week op rij op 1 in jouw afrekening. Maar ook solo doet hij het meer dan behoorlijk. Is hij onze Oliver Simons?

Inhaler and it won't always be like this. Deze zomer is er weer Gent Jazz in Gent, uiteraard. En op 5 juli dan kan je daar gaan kijken naar Alabama Shakes. Ze komen eraan met hun grootste hit Hold On. En dat na deze Reflector van Arcade Fire.

0: gotta hold on.
1: Alabama Shakes en Hold On. Hold on, want het nieuws van 3 uur, dat krijg je zo meteen van Stijn de Vart.
2: Zeg, erg jij een vast of een variabel contract voor gas en elektriciteit?
3: Maakt dat nog uit met de prijzen van tegenwoordig? Ik ga meespelen met de wekker.
2: Huh? Waarom?
3: Ah wel, als je de wekker raadt, kun je €500 aan elektriciteit en gas voor thuis winnen.
2: Wat? €500 per dag? Gewoon door de wekker te raden?
3: Ja!
4: Luister iedere ochtend naar Eva en Dries, raad de wekker en speel elke dag voor €500 aan energiebudget.
5: Wekker rijdt comfort aan met elektriciteit. Elektriciteit en gas van Total Energies.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Justin, time to add up.
7: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
1: Een hele goede middag. Het is 3 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Hier is Stijn de Vart.
10: Grote brand zorgt voor veel overlast. In het centrum van Tubeke in Waals-Brabant, net over de taalgrens, woedt een zware brand in een kledingdepot. Bij de brand komt veel rook vrij die mogelijk giftig is en ook de gevaarlijke stof asbest zou vrijgekomen zijn. Het gemeentelijke rampenplan is afgekondigd en de brandweer van Tubeke heeft ook versterking gevraagd aan de korpsen van andere gemeenten. Aan de inwoners van Tubeke wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en ook in Halle worden maatregelen genomen, zegt de burgemeester.
11: Als het de windrichting wat ons betreft wel gunstig en dat mensen dus niet in paniek moeten slaan, de ramen en deuren dicht houden lijkt op dit moment voldoende. Wij als stad nemen natuurlijk ook wel onze voorzorgsmaatregelen wat betreft het evenement in buitenlucht, onze kunsten Bois des Arts. Dus vandaar dat we uit voorzorg ook daar de evacuatie zijn gestart en de rest van het evenement ook annuleren.
10: In De Haan in West-Vlaanderen zijn gisteravond 5 medewerkers en 2 agenten naar het ziekenhuis gebracht na een vechtpartij op een kusttram. Er waren verschillende reizigers zonder vervoersbewijs en toen medewerkers van de lijn die reizigers wilden controleren, werden ze aangevallen en raakten ze gewond, zegt de lijn.
12: Ik heb nog geen details over welke verwondingen dat ze juist hebben, maar het was wel een serieuze agressie. We hebben ook de camerabeelden aan de politie bezorgd voor het verder onderzoek.
10: In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag recordtemperaturen gemeten tot 33,5 graden in de buurt van de hoofdstad Londen. Nog nooit was het in dat land zo warm op een dag in de maand mei. Ook in Frankrijk is het deze week uitzonderlijk warm. Gisteren is een vrouw overleden door oververhitting tijdens een competitie van de sport High Rocks in Lyon in het zuiden van het land. Komende donderdag kan het in Frankrijk nog warmer worden tot 39 graden in de stad Bordeaux. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Ze klopte de Duitse Tatjana Maria in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. Later vandaag speelt ook onze landgenote Rafael Collignon nog zijn match in de eerste ronde in Parijs. Het is opnieuw heel zonnig deze namiddag. Temperaturen tot 31 graden, 27 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee tot 25 graden.
13: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
4: Studio Brussel.
14: Out of office.
4: Gunter Desamblant.
1: Solange, The Beach Boys en Tyler, the Creator. Ze puffen dit uur allemaal met ons mee. Maar beginnen doen we nu met Jean-Paul.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

and Temperature. Awoe aan de Strokes, want ze laten ons land links liggen tijdens hun komende tournee. Je zal naar een van onze buurlanden moeten om hen live aan het werk te zien. Horen kan je ze nu wel. Here's Going Shopping.

Tame Impala komt eraan met Loser. Eerst de dame die over een maandje op 24 juni een mijlpaal beleeft. Want dan wordt deze Solange 40 jaar jong. Hier is ze met Losing You.

0: Tame Impala en Loser. Een classic van Guns N' Roses, die hoor je zo.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
2: Energievoorziening komt in het gedrang.
3: Bedrijven wachten op stroom.
4: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen. Naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
5: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
8: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het

The Replay. 2 jaar geleden bracht Isaac Rue zijn succesvolle debuutalbum uit. Daarna hebben we even op onze honger moeten zitten. Maar eindelijk is er nieuwe muziek. Dit is Isaac Rue met Young Hearts.

0: De gitaren van Triggerfinger die komen er zo meteen aan.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Vrouwies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Oh, amai, die civietje was lekker.
6: Ja, hè?
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in Europa?
5: Blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsprij is bijna op. Ze biedt zit met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Ritchie, citroen met framboos.
9: Ritchie, Belgische limonade.

Trigger Finger. En dit is de man die Pukkelpop op zijn kop gaat zetten. Is Tyler the Creator.

0: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Cool.
6: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel. Het is 4 uur, goedemiddag.
11: VRT Nieuws.
10: Stijn de Vart.
12: Heel wat mensen moeten ramen en deuren gesloten houden door een grote brand. In het centrum van Tubeek in Waals-Brabant, net over de taalgrens, was er vanmiddag een zware brand in een opslagplaats voor kleding. Er kwam ook veel giftige rook en mogelijk ook asbest vrij.

0: weekend aan de kust was, heeft het gemerkt. Het was voor de toeristische sector het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Dat zegt toerismebedrijf Westtour. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen, zowat 1/3 meer dan vorig jaar. Veel mensen hebben nog last minute geboekt en ook dagtoeristen kwamen massaal naar de kust, zegt Westtour.
1: Dagtoeristen schatten wij op 450.000 mensen. Dat is dubbel zo hoog als vorig jaar. Dus ja, dan zie je dat dat ook cijfers zijn die we normaal gezien op topweekends in de zomer noteren. Dat is allemaal wel heel erg goed.
0: En in het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag recordtemperaturen gemeten tot 33,5 graad in de buurt van de hoofdstad Londen. Nog nooit was het er zo warm op een dag in de maand mei. Ook in Frankrijk is het deze week uitzonderlijk warm. Gisteren is een vrouw overleden door oververhitting tijdens een competitie van de sport High Rocks in Lyon in het zuiden van het land. Komende donderdag kan het in Frankrijk nog warmer worden tot 39 graden in de stad Bordeaux. En het is opnieuw een heel zonnige namiddag. Temperaturen tot 31 graden, 27 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee tot 25 graden.
2: Er zijn files van de kust naar het binnenland. Op de E40 accordeon rijden tussen Nieuwpoort en Aalter in totaal 1/2 uur vertraging. Op de N410 een kwartier van Aardenburg in Nederland tot aan het kruispunt met de E34 in Maldegem. File naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. En op de buitenring rond Brussel zijn door werkzaamheden de op- en afrit in Tervuren afgesloten.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Brussel.
4: Out of office.
3: Bert van Steenbergen.
2: We gaan verder met deze mooie maandag met de muziek van Angèle en Justice. Ook Donna Summer komt. Ik begin nu met Felix the House Cat.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

De legendarische stem van Nina Simone, muzikaal zo'n beetje bijgestuurd door Felix the House Cat. Dominic Fike doet het momenteel heel goed met een oud nummer. Het is dan ook zeer catchy. White Keys.

vaccines if you wanna. Een paar dagen geleden was er het nieuws dat Philip Jung overleden is. Een naam die je misschien niet veel of niet zegt. Want het was een Duitse DJ en producer die in de jaren nul mee een heel belangrijk label oprichtte. En een man die deel was van het duo Mandy. Die scoorde met een nummer Oh Superman in de jaren nul. Maar ook bij deze samenwerking met Puka Shade.

0: straks een sportief Belgisch duet na Stone.
1: Good Charlotte komt naar België. Met nieuwe muziek en pure pop-punk nostalgie. Op vrijdag 13 november in Voorstationaal in Brussel. Tickets vanaf vrijdag 29 mei om 10 uur via livenation.be. Good Charlotte, live. Samen met Studio Brussel.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dan?
7: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het

Money, hope ain't gone. Het WK voetbal komt er steeds dichterbij. En Sylvie Kreus en Romy Welvies die proberen jou zo goed mogelijk in de juiste stemming te krijgen. Daarvoor met deze Kiss the Grass.

de zon en deze classic. Bijzonder goede combo. I feel love. Ja, we zijn goed vertrokken, hè, met al die heerlijke festivals in ons land. Ik zag veel passeren van Gladiolen, waar met Studio Brussel afgelopen weekend ook op Extrema Outdoor. En over een maand is er bijvoorbeeld ook Sunrise Festival 26, 27 en 28 juni in de Leelse Bergen. We hosten daar met Studio Brussel ook een onstage met een paar straffe artiesten die daar gaan spelen. Onze Amber Bros bijvoorbeeld. Joost gaat er ook staan op de mainstage op zondag op Sunrise Festival. Dit is een bootleg van

0: Zometeen een nummer dat ik specifiek heb uitgekozen. Voorbij die zon en dat prachtige zomerse weer. Komt na White Lines.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
4: Onrust stijgt bij bedrijven.
5: De energievoorziening komt in het gedrang.
6: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
7: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
9: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

Als het zo warm en prachtig weer is als vandaag, de voorbije dagen en morgen ook nog, dan is er heel veel muziek om uit te kiezen voor zo'n zomerse playlist. En ik had zin om dit nummer nog eens op de radio te spelen, want het past zo goed bij een stralende zon. Bouwt ook lekker op. En blijft zo mooi gaan.

Soms moet je het einde van een nummer gewoon eens mooi lang laten uitspelen. En dat laten zijn die Rain Me In. Zometeen een nummer dat goes out to all the baby's mamas. Na Teddy Swims, de man die alles weet. Of net niet. Misschien weet hij niks. Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Goedemiddag.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: Goedemiddag, het is 5:00.
7: VRT Nieuws.
6: Stijn de Vaart.
8: Steeds meer tienermeisjes laten een borstverkleining doen. Dat blijkt uit een reportage van Nieuws, Nieuws, Nieuws, het nieuwskanaal voor tieners van VRT Nieuws. Zij hebben cijfers van het RISIF ingekeken en daaruit blijkt dat in 2010 zo'n 530 vrouwen jonger dan 20 jaar zo'n borstverkleining lieten doen. En vorig jaar waren dat er meer dan 680. Lotte is 17 en heeft vorig jaar haar borsten laten verkleinen. Ze vertelt waarom.
9: Sportieve dingen werden echt moeilijker. Giro werd voor mij moeilijker. Op school omkleden, bijvoorbeeld in de kleedkamer, vond ik ook altijd heel ongemakkelijk. En dan is dat toch wel ambetant om dan te beseffen van, omdat ik grote borsten heb, kan ik niet meer graag de dingen doen dat ik wil doen en waar dat ik van hou.
8: In ons land worden borstverkleiningen alleen maar terugbetaald als er een medische reden is voor de ingreep. En wie dit weekend aan de kust was, heeft het gemerkt. Het was er erg druk. En voor de toeristische sector was het zelfs het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen, zowat een derde meer dan vorig jaar. Veel mensen hebben nog last minute geboekt en er kwamen ook 450.000 dagtoeristen. Er waren dit weekend dan ook veel evenementen aan de kust, zegt Westoer.
10: Visserijfeesten in Nieuwpoort, beachjumping in Middelkerk. Er was de dag van de boulevard in Oostende. Er is kermis in Wenduinen. En in het Zwin Natuurpark vieren we het geboortefeest van de ooievaarkuikens.
8: De brand in een opslagplaats voor kleding in het centrum van Tubeke in Waals-Brabant is onder controle. Bij die brand kwam veel rook vrij met ook asbest. Tubeke grenst aan Vlaams-Brabant. Daarom werd ook in een aantal Vlaams-Brabantse gemeenten gevraagd om ramen en deuren dicht te houden. Dat zegt de gouverneur van die provincie.
11: Er is heel veel visuele hinder geweest omdat het om een enorme rookplam ging in een textielopslagplaats. Ook geurhinder. En dus daarom zijn er ook vanuit Vlaams-Brabant heel veel oproepen geweest naar de 112 centrale. Om die reden hebben wij dan op een bepaald moment ook een B-alert uitgestuurd, vooral om de mensen te informeren en ook hun te vragen om preventief deuren en ramen dicht te houden.
8: Een aantal brandweerlui raakte ook bevangen door de hitte. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het ziet er niet naar uit dat er vandaag nog een vredesakkoord komt tussen Iran en de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zei eerder dat dat akkoord mogelijk was vandaag, maar Iran zegt dat dat niet klopt. Er is vooruitgang gemaakt, zegt Iran, maar een deal is er niet. De twee landen zouden onderhandelen over een verlenging van het staakt het vuren, de opening van de straat van Hormuz en over het nucleair programma van Iran. Vannacht op sommige plaatsen licht bewolkt, temperaturen tussen 11 en 18 graden. Morgen opnieuw heel warm tot 31 graden, wat koeler aan zee tot 25 graden daar. En woensdag opnieuw veel zon, maar ook wat wolken.
6: Files van de kust naar het binnenland. Op de E40 is het accordeonrijden tussen Jabbeke en Aalter in totaal 40 minuten vertraging. In Brugge is het opletten voor een ongeval op de aansluiting naar de EV403 richting Kortrijk. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen een kwartier erbij tussen Lapscheuren en Maldegem. En op de N410 20 minuten van Aardenburg in Nederland tot aan het kruispunt met de E34 in Maldegem. Op de E17 naar Antwerpen 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint-Annelink over tot de Kennedy-tunnel.
4: Studio Brussel.
12: Out of office.
4: Bert van Steenbergen.
6: Zometeen een bijzonder stukje piano. Ook zomerse beats van Malgrab. En nu Belgisch muzikaal erfgoed. Delay van Intergalactic Lovers.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Ik ga dat nummer altijd goed blijven vinden. Delay.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Het was deze keer aan Merel, de Nederlandse artiest die we in België echt al jarenlang in ons hart hebben gesloten. Ze is kind aan huis in Belgische concertzalen en op Belgische festivals. En ze heeft een nieuw album uit, Leven de Fakes. Een van de nummers van die plaat heeft ze gebracht aan onze piano. En dat was voor haarzelf ook een bijzondere ervaring.
3: Ik vond het heel bijzonder wel om te doen, omdat... ik heb de tekst van het liedje namelijk in de productie best wel tegengekleurd. Best wel een stevige rockproductie wel eronder gezet. Omdat ik het niet zo'n... Ik wilde gewoon niet een soort zijig liedje maken. En ik merkte nu we het op piano deden, kwam opeens die emotie veel meer in dat liedje. Wat eigenlijk ook heel erg in die tekst zit.
0: Die emotie die ga je nu horen in die pianotape van Merel en Baby.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

Van de grote dingen tot wat ik vanavond weer moet eten. Ik heb mijn leven niet uitgetekend. Dit is voor mij niet vanzelfsprekend. Maar met anderen...

0: plaats en info, livenation.be. Toevalu, live, samen met Studio Brussel.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.

0: heerlijk nummer. Calvin Harris. Frank Ocean. En Migos. Top nummer, die slide.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Het mag dan vandaag wel een feestdag zijn, maakt niet uit. Maandag is een nieuwe hotshot en dat is vandaag niet anders. En onze hotshot deze week is Nothing But Thieves met Evolution. Het is ook de eerste nieuwe muziek van de band in zo'n 3 jaar tijd. Al zijn ze niet weg geweest, hebben ze wel gezien. Nog ja, heel verrassend. Vorig jaar op Rock Werchter, toen ze last minute moesten invallen voor Sam Fender. Ik heb ze toen nog gesproken na de show op Rock Werchter. En ja, ze hebben toen alles moeten regelen en verzamelen. Ik denk op minder dan 24 uur tijd. Was vrij waanzinnig hoe ze toen toch die show zijn komen spelen op Rock Werchter. Dan dit nieuwe nummer, Evolution. Is volgens de band zelf dan eigenlijk zeggen het begin van een nieuw muzikaal hoofdstuk. Je gaat het vanaf nu mee ontdekken, dat hoofdstuk. Nothing But Thieves en Evolution.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Thieves, Evolution.
3: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.
2: Life is music.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Studio Brussel, live.

Tim stuurt in de app van Studio Brussel dat hij duidelijk aan het genieten is van deze Bob Marley. En Melissa stuurt dat ze vandaag aan het genieten is met dank aan het zwembadje in de tuin bij haar vrienden. We veel plezier daar met als soundtrack The Sound van de 1975. Studio Brussel. Live.

0: Is je stem klaar om zometeen mee te zingen met The Anxiety?
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel 4.000 euro directe korting. Relax.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Studio Brussel.

Meet Me Aerospot noemen, dat zo kan blijven hangen. Nog heel erg lang mogelijk, omdat het zo goed is en zo catchy. En dat kan je misschien ook wel zeggen van dit nummer dat sinds een paar weken de hele wereld overneemt. Ik vind het ook geniaal. Generation en Young Lean met het geweldige Storm 2.

0: 9 minuten pure kunst van Laurent Garnier. Na 6 uur en nog veel muzikale kunst op je radio. Van onder andere Talking Heads, Flume met zijn goede beat en ook The Caesars.
1: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
2: Pulter Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige hoere jongen.
3: Boe, ik ben de duivel. Ik herhaal. Boe, ik ben de duivel. Boe.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Kulder Zipke.
4: Meneer Flippeklipke.
1: En alle programma's van toen.
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Bankafschriften, kredietkaarten.
7: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 6 uur, goedenavond.
10: VRT Nieuws.
0: Stijn de Voort.
11: Steeds meer tienermeisjes laten een borstverkleining doen. Dat blijkt uit een reportage van Nieuws, het nieuwskanaal voor tieners van VRT Nieuws. Zij hebben cijfers van het RISIF ingekeken. En vorig jaar lieten meer dan 680 vrouwen jonger dan 20 zo'n borstverkleining doen. En dat zijn er 150 meer dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden. Lotte is 17 en heeft vorig jaar haar borsten laten verkleinen. Ze vertelt waarom.
12: Sportieve dingen werden echt moeilijker. Giro werd voor mij moeilijker. Op school omkleden, bijvoorbeeld in de kleedkamer, vond ik ook altijd heel ongemakkelijk. En dan is dat toch wel ambetant om dan te beseffen van, omdat ik grote borsten heb, kan ik niet meer graag de dingen doen dat ik wil doen en waar dat ik van hou.
11: En wie dit weekend aan de kust was, heeft het gemerkt. Het was er erg druk. En voor de toeristische sector was het zelfs het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen. Zowat een derde meer dan vorig jaar. Veel mensen hebben nog last minute geboekt. En er kwamen ook 450.000 dagtoeristen. Het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchter in Limburg is opvallend rustig verlopen. Dat zeggen de organisatie en de politie. Zo'n 260 bezoekers werden betrapt op drugsbezit en moesten meteen een boete betalen. 10 mensen werden opgepakt voor alcohol of drugsgebruik of het verstoren van de openbare orde. Maar volgens de politie waren er geen grote incidenten. In de buurt van het festival waren ook grote verkeerscontroles. 37 rijbewijzen werden ingetrokken, vooral voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs. En in Brugge begint op dit moment het grote kampioenenfeest ter ere van de 20e titel van Club Brugge in het voetbal. De spelers zullen er met een open bus door het centrum rijden en gehuldigd worden op een podium op de markt. Er zijn zo'n 5000 supporters, zegt Thijs Nijring, die daar is.
13: Het is warm natuurlijk en via sociale media is dan ook opgeroepen om te smeren, om water mee te brengen en eventueel ook een petje te dragen. Maar omdat sommige supporters al uren in de blakende zon staan, hebben de politie, de brandweer en de club nu beslist dat de brandweer het publiek wat zal benevelen met water om het allemaal draaglijk te houden en natuurlijk te voorkomen dat mensen straks ook onwel worden.
11: En het ziet er niet naar uit dat er vandaag nog een vredesakkoord komt tussen Iran en de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zei eerder dat dat akkoord mogelijk vandaag zou komen, maar Iran zegt dat dat niet klopt. Er is vooruitgang gemaakt, zegt Iran, maar een deal is er niet. De twee landen zouden onderhandelen over een verlenging van het staakt het vuren, de opening van de straat van Hormuz en over het nucleair programma van Iran. Vannacht op sommige plaatsen licht bewolkt, temperaturen tussen 11 en 18 graden. Morgen opnieuw heel warm tot 31 graden. Wat koeler aan zee tot 25 graden daar. Woensdag opnieuw veel zon, maar ook wat wolken.
0: files van de kust naar het binnenland. Op de E40 is het accordeonrijden tussen Jabeke en Nevelen met in totaal ruim 3 kwartier vertraging. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen een kwartier erbij tussen Lapscheuren en de Werken in Maldegem. File naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de A12, 10 minuten vanaf Ekeren. Op de E19 een kwartier vanaf Kleine Barreel door een ongeval op de Antwerpse ring richting Gent, voorbij Antwerpen-Noord. En op de E313, 20 minuten door een ongeval bij Herentals-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint-Annalinkroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Daar staat een effectvoertuig.
4: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
10: Studio Brussel.
14: Out of office.
10: Bert van Steenbergen.
0: Straks een zonnig nummer dat je vandaag absoluut nog eens moet horen. Floem passeert ook. En je krijgt energie van de Caesars. Jerk it out.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: Ik weet niet of je het al wist of hebt gehoord, maar er gaat hier iets echt wel bijzonders gebeuren binnenkort.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs. Fien Germijns.
0: Fien Germijns gaat op zoek naar nieuw radiotalent dat klaar is om Studio Brussel te veroveren. Je kon je de voorbije weken inschrijven om mee te doen. En dat gaat dan gebeuren, de grote prijs Fien Germijns, vanaf volgende week maandag, 1 juni. Dan gaat ze van maandag tot donderdag tussen 6 en 8 uur 's avonds de kandidaten uitdagen, testen, op de proef stellen. Met van alles en nog wat. En één winnaar krijgt de grote prijs Fien Germijns en gaat deze zomer aan de slag bij Studio Brussel. Het gaat bijzonder zijn, de moeite. De grote prijs Fien Germijns, vanaf volgende week op je radio.
2: Life is music. Studio Brussel.

blijven zo'n unieke beats. Die beats van Flume. Ik zei daarnet dat ik een perfect nummer had dat je vandaag echt nog eens moet horen. Op een dag met 30, 31 graden, zonstralende zon. Moet dit nog eens. Luck and Phil, Sun in My Pocket.

Raconteurs Olivia Rodrigo bezingt de liefde in het nummer Drop Dead. Al zou je dat van de titel misschien niet meteen denken dat ze over de liefde zingt. Maar effectief, jawel, ze is smoorverliefd.

de USA is het gebeurd. De allerlaatste show van The Late Show met Stephen Colbert. Die is daar gepasseerd op tv, op CBS. Daar was al maandenlang veel om te doen, omdat het tv-netwerk CBS onder druk van Trump de show zou hebben stopgezet. Nu, er werd in die laatste show door Colbert zelf zeker ook genoeg gelachen met CBS. En er was een bijzondere muzikale gast. David Byrne bracht een toepasselijk nummer. Burning Down the House.

0: Met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Vrouwies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Studio Brussel.

Cox en Oula, zo'n nummer dat ook altijd gewoon plezant blijft voelen, keer op keer. Het was hier vorige week bijzonder spannend bij Studio Brussel en ja, een beetje op en rond de VRT, tout court.

0: Ja, 3 dagen lang hebben 3 trio's gestreden op Camping Goud. Het was echt een constante nek-aan-nek race met zotte opdrachten. Maar uiteindelijk bewees team René in de grote finale dat zij het waard waren.
1: Auw!

René. Gouden festival. Dat was dus het juiste antwoord met dan heel veel geschreeuw tot gevolg. En meteen al een eerste festivalweekend. Want de dag nadat ze wonnen mochten ze al gaan vieren op Extrema Outdoor afgelopen weekend. Gaat ze nog veel horen en zien deze zomer dat Gouden Festival Trio.

Blur en The Narcissist. Eline is er zo meteen vanaf 7 uur om jouw gezelschap nog te houden op deze mooie warme dag. En ik stuur jou met nog een bijzonder zomerse plaat richting het weernieuws van 7 uur. Om gewoon vlotjes en vrolijk de avond in te gaan. DB Boulevard en Point of View.

0: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
1: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
2: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
0: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
1: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
0: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: 7 uur, goedenavond.
6: VRT Nieuws.
5: Stijn de Vart.
7: De spelers van Club Brugge worden gevierd. In Brugge is er op dit moment het kampioenenfeest voor de spelers van voetbalclub Club Brugge. De spelers rijden met een open bus door het centrum van de stad en worden gehuldigd op een podium op de markt. Er zijn duizenden mensen, zegt collega Thijs Nijring, die daar is.
8: Het is warm natuurlijk en via sociale media is dan ook opgeroepen om te smeren, om water mee te brengen en eventueel ook een petje te dragen. Maar omdat sommige supporters al uren in de blakende zon staan, hebben de politie, de brandweer en de club nu beslist dat de brandweer het publiek wat zal benevelen met water om het allemaal draaglijk te houden en natuurlijk te voorkomen dat mensen straks ook onwel worden.
7: Vervoersmaatschappij De Lijn klaagt aan dat er steeds meer geweld is tegen medewerkers van het openbaar vervoer. Gisteren was er een zware vechtpartij op de kusttram in De Haan bij een ticketcontrole. Een viertal jongeren verzetten zich tegen die controle en sloegen en schopten om zich heen. 5 personeelsleden van De Lijn en 2 politieagenten raakten gewond. 1 jongere uit Nienhoven werd al opgepakt en verhoord. 3 anderen zijn geïdentificeerd. Volgens De Lijn komt dit soort geweld steeds vaker voor.
9: Uiteraard zeer erg. En wij merken dat wij niet de enige zijn die hier het slachtoffer van zijn. Dat gebeurt vaker, zowel bij onze collega's van de NMBS en de MIVB en ook de TEC, die hebben daar ook last van. Maar er zijn heel veel mensen die een publieke functie uitoefenen. Denk maar aan brandweerambulanciers, die vaker te maken hebben met geweld. En dat is uiteraard heel ernstig.
7: Het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren in Limburg is opvallend rustig verlopen. Dat zeggen de organisatie en de politie. Zo'n 260 bezoekers werden betrapt op drugsbezit en moesten meteen een boete betalen. 10 mensen werden opgepakt voor alcohol of drugsmisbruik of het verstoren van de openbare orde. Maar volgens de politie waren er geen grote incidenten. In de buurt van het festival waren er ook extra verkeerscontroles. 37 rijbewijzen werden ingetrokken, vooral voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs. In het Afrikaanse land Oeganda zijn er opnieuw 2 mensen besmet met het ebola-virus. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om 2 gezondheidsmedewerkers van een kliniek in de hoofdstad Kampala. In Oeganda zijn er nu in totaal 7 bevestigde besmettingen met het ebola-virus. 1 patiënt is overleden. In buurland Congo, waar de eerste gevallen van ebola opdoken, zijn er intussen al meer dan 900 bevestigde besmettingen. Vannacht op sommige plaatsen licht bewolkt. Temperaturen tot tussen 11 en 18 graden. Morgen opnieuw heel warm tot 31 graden. Wel wat koeler aan zee tot 25 graden daar. Woensdag opnieuw veel zon, maar ook wat wolken.
10: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
11: Studio Brussel.
12: Out of office.
11: Eline Dogen.
5: Goedenavond, heet patekes, verkoeling. Helaas, dat kan ik je niet brengen, maar coole muziek sowieso wel van Artemas.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

Een dikke zweetzoen zou dat zijn op dit moment. Hila is aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Na de zomer komt er een nieuw album uit, Motherland. Ze gaan ermee op Europese tour en staan ook in de AB. Maar dat is in één weekje uitverkocht. Ze zijn gemist geweest, dat is duidelijk. Dit is alvast die eerste single van die nieuwe plaat. Er is Hila met In My Heart.

Owl en Talk to Me. De band waar elke rockliever nu, liefhebber nu over praat. Dat is de Ierse Bleach 93. Die staan donderdag in Trefpunt in Gent. Dit is Ceiling.

Beach 93. Ongelooflijk knap wat zij doen. Ze zijn nog echt niet groot, maar je moet ze nu gaan zien hoor. Want wat een talent. Dit was Ceiling. En dit is muziek voorbij het tweede biertje vanavond. Zo omschrijf

0: Mystery. Het is ook een mystery wat er zo meteen op je bord komt, maar het gaat sowieso allemaal op zijn.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoopman.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht hè.
8: Rustig, zie je even niet.
7: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC, beweegt met je mee.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
9: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
11: Tartaratata.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Hello, we are Wet Leg. And you are listening

Wet Leg en Munch 2. Hopelijk is dat in jouw geval vanavond een lekkere barbecue. Amai, daar ben ik dan wel heel jaloers op. Tussen Lenui Botanik deze week en deze Muramasa stond daar afgelopen vrijdag nog. Er is Firefly.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immo's Koopman.
5: Studio Brussel, live.

Dit mysterieuze Canadese Angin de Poitrine staat komende donderdag op Le Nuit Botanique. Een eerste Belgische show, dat gaat zottekes worden, dat weet ik nu al. Zometeen gaan we rocken met Blink-182, maar eerst Seabed, hoe dat live klonk in de AB een tijdje terug. En vol euforie was dat bij deze tekensexy picture.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.

heet buiten en dan zoek je af en toe misschien wel wat verkoeling. En dan is de cinema echt geen een zalige plek gewoon om de koel te gaan opzoeken. En er is dan ook een zalige film nu in de cinema, The Devil Wears Prada. De tweede is sinds kort uit. Dat gaat zo'n nostalgiebommetje zijn, met ook veel goede muziek van onder andere Sienna Spyro, die 1 jaar oud was.

0: Minuut met AXA Verzekeringen. Onze Belgische kust is een van de veiligste van Europa. En dat hebben we te danken aan de vele gemotiveerde strandredders. Wist je dat er in de zomermaanden zo'n 1800 redders instaan voor je veiligheid? In elke kustgemeente vind je dan minstens één bemande reddingspost. Vorig jaar redden ze liefst 256 mensen uit de zee en kwamen ze meer dan 1000 keer tussen op het strand. Ze waken zelfs over de zeehondjes. Bij AXA Verzekeringen zijn we al bijna 25 jaar trotse partner van de Belgische strandredders. De beste ambassadeurs van risicopreventie die er samen voor zorgen dat jij op het strand kan genieten in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA. Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel. Life is music. Life is music. Studio Brussel. 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. In Bretagne in Frankrijk zijn twee kinderen van 15 en 16 opgepakt na de dood van een jongetje van 11. Zijn lichaam werd gisteren teruggevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
2: Gistermiddag hoorde een visser in Rennes in Bretagne een kind schreeuwen. Hij waarschuwde de politie. Toen de agenten ter plekke kwamen, vonden ze tussen bosjes aan de oever van een rivier het lichaam van een jongen van 11 jaar. Hij was overleden. Om zijn nek zat een strak aangetrokken, natte badhanddoek. Hoe het kind is overleden is nog onduidelijk. Maar vandaag werd een jongen van 16 jaar opgepakt. Daarna meldde zich nog een meisje van 15 vrijwillig bij de politie. Ook zij werd gearresteerd. Volgens de Franse justitie zijn de jongen en het meisje gistermiddag gezien in het gezelschap van de 11-jarige jongen die later dood werd gevonden. Maar of ze ook betrokken zijn bij zijn dood willen politie en justitie nog niet zeggen.
1: In Grimbergen in Vlaams-Brabant is vanavond een jongen van 17 uit het kanaal van Willebroek gehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De jongen zou rond 6 uur in het water zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden. De hulpdiensten konden hem een eindje verderop uit het kanaal halen. De politie onderzoekt de zaak. Sport in voetbal heeft landskampioen Club Brugge zijn 20e landstitel gevierd met de supporters. In de hete Brugse binnenstad kwamen duizenden mensen samen om te vieren. Voor clubaanvoerder Hans van Aken was het al de 7e titel, maar het vieren is hij nog niet beu.
3: Zeker niet, alleen mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Club Brugge nog een laatste keer te feesten en een gala avond van te maken is prachtig.
1: En sommige supporters vierden al meerdere titels, voor anderen was dit een primeur.
4: Ja, de eerste keer. Samen met mijn collega's mee, die we mee hebben gesleurd.
5: Ik kan maar 35 jaar op het moment. En als je kampioen speelt, erbij zijn. Hè.
6: Ja, de 20e landtitel en 2 sterren. Hè.
7: Ik ben gevoel hoe dat is onder Brugge supporters te zijn. Wel de sfeer op te nemen van de Brugge supporters. En dat ze het in het dak gooien.
1: Zo dadelijk vliegen de clubspelers met de helikopter naar Antwerpen. Daar worden de Pro League Awards uitgereikt. Tennis op Roland Garros in Parijs heeft Rafael Collignon zich geplaatst voor de tweede ronde. Onze landgenoot won in 3 sets van de Australiër Vukic. Het werd 6-3, 6-3 en 7-6. Het weer dat blijft volop zomers. Vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Out of office.
8: Eline Dogen.
9: Zwoegen, zweten en zoveel goede muziek gelukkig. Dit zijn de Strokes. Brooklyn Bridge, The Chorus.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

De brug tussen Joost en Eurosong was al lang verbrand, maar hij vond er wel deze twee maatjes, Caria en Tommy Cash. Wat een trio. Dit is

Boilermaker van Royal Blood. Paul Kalkbrenner heeft nieuwe muziek uit. Een van de meest graag geziene techno-producers. Vorig jaar stond hij nog op Pukkelpop, deze zomer op Werchter. En het is duidelijk wat we daar moeten doen. There is time to dance.

Zo goed. Op Werchter deze zomer. En als je daar dan toch bent... ga dan zeker ook naar deze Ierse band, Florence Road. Er is Hanging Out to Dry...

Vrijdag brengt de oudste dochter van Dave Grohl haar debuutplaat uit. Violet Grohl. Maar ze moet niet onderdoen hoor. Amai. En we hebben een klein cadeautje voor de fans. Want donderdagavond krijg jij de primeur in de radar. Thomas loodst je er gewoon al door helemaal. Tussen 8 en 9, donderdagavond. Wat zalig, hè? Gewoon al luisteren voor de rest van de wereld. Dat kan gewoon. Dit is Violet Grohl en Thumb.

0: Matter of Time. Lennart Korevits, een van de twee broertjes, ging onlangs ook solo als Lenny Lenny. En de frontman van Al Jay had ook even nood om alleen zijn goesting te doen als J. Jerome 87. Dit is Track and Field.
1: Studio Brussel. Well, a good time. If I feel, the canyon, if I feel it's in you. February, I felt the same as I do now. So take

blaffende honden blaffen toch niet altijd even luid. Nieuwe lichting winnaars Waste brachten een tijdje terug hun doghouse op onze piano. In de pianotapes. En amai, ik wist niet dat ze zo lief konden klinken. Het was geen pitbull meer. Het was eerder zo'n klein schattig Maltezerke. Er is Waste en Doghouse.

Zometeen de Beatles. Na nieuwe muziek van Benny Boo, nieuwe lichtingfinalist. Een nummer dat hij schreef toen hij afscheid moest nemen van zijn vader. Het is met kippenvel, hoor. Schrödinger's Summer van Benny Boo.

Legacy speelde gisteren op Extrema Outdoor, kwam rechtstreeks vanuit Colombia, werd hier als een ware volksheld onthaald. Niet onterecht natuurlijk. Er is no-go zone,

0: Zeg, heb jij een vast of een variabel contract voor gas en elektriciteit?
1: Maakt dat nog uit met de prijzen van tegenwoordig? Ik ga meespelen met de wekker.
0: Huh? Waarom?
1: Ah wel, als je de wekker raadt, kun je €500 aan elektriciteit en gas voor thuis winnen.
0: Wat? €500 per dag? Gewoon door de wekker te raden?
1: Ja!
2: Luister iedere ochtend naar Eva en Dries, raad de wekker en speel elke dag voor €500 aan energiebudget.
3: Wekker rijdt comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.

0: Radio Brussel.
1: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in Daan. Verschillende medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich en 3 ervan probeerden tijdens hun controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
2: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped en op beelden vast ligt.
1: En een van de jongeren is intussen opgepakt. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is vanavond een jongen van 17 uit het kanaal van Willebroek gered en in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De jongen zou rond 6 uur in het water zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden. De hulpdiensten konden hem een eindje verderop uit het kanaal halen. De politie onderzoekt de zaak. Een Spaanse passagier van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken heeft positief getest. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid vanavond. De passagier zit met 11 anderen in quarantaine in een militair hospitaal in Madrid. 2 weken geleden bleek daar ook al een andere passagier besmet te zijn. Het virus kan tot 6 weken na een besmetting symptomen veroorzaken. Sinds de uitbraak op dat schip zijn er 3 mensen overleden. De 2 Belgen aan boord bleken niet besmet. Zij zitten 6 weken in thuisquarantaine. In voetbal heeft landskampioen Club Brugge zijn 20e landstitel gevierd met de supporters. In de Brugse binnenstad kwamen duizenden mensen samen om feest te vieren. Voor clubaanvoerder Hans van Aken is het al de 7e titel, maar 4 is hij nog niet beu.
3: Zeker niet, alleen mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Club Brugge nog een laatste keer te feesten en een galaavond van te maken is prachtig.
1: Het is nog niet gedaan, want die galaavond vindt plaats straks in Antwerpen. Daar worden de Pro League Awards uitgereikt. Tennis op Roland Garros in Parijs heeft Rafael Collignon zich geplaatst voor de 2e ronde. Hij versloeg de Australiër Vukic in 3 sets, 6-3, 6-3 en 7-6. Het weer met 29,3 graden Celsius gemeten in Ukkel is het dagrecord voor 25 mei geëvenaard. Het was exact even warm als in 1953. Vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen wellicht tropisch warm met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer in Ukkel. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel.
4: Out of office.
0: Eline Dogge.
5: Aan alle lange weekends komt een eind, maar niet voordat we hem heel erg schoon met goede muziek afsluiten, hè?
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Whispering Suns en Surfers. Ik kan er niet van over dat er mensen gaan zijn geweest die het voorprogramma van Harry Styles toch nog even moesten gaan opzoeken. Wie is Robin? Zo'n icoon, maar fijn dat de jonge Gerde haar nu ook ontdekt en haar fantastische nieuwe plaat Sex Essential. Je hoort nu Talk To Me. Studio Brussel.

Slam staat eind volgende maand ook in de ING Arena. En daar zijn nog tickets voor. En de Amerikaanse Blondshell kondigde ook een show aan in België op 8 december. Daar kan je ook al tickets voor kopen. Er is TNA.

0: keihard afgetrapt. Voorbije weekend was het extrema outdoor die eindelijk na al die jaren nog eens schoon weer hadden. En het was ook gladiolen. Daar stond zaterdag Young Yellow. Dat was luid, dat was sfeervol, dat was groot daar op die mainstage. En dat klinkt hier nu toch wel een klein beetje anders. Helemaal uitgekleed op de piano. Ben er nog in de pianotapes. Kan je trouwens ook nog bekijken op VRT Max. Dit is Young Yellow.
1: Soms zag ik in niks nog een betekenis. Het was pikzwart in mijn hoofd. Het besef dat er geen reden in deze leven is, maakte mij zo down en wanhopig. Had helemaal beter en meer verwacht. Ik was aan het zoeken naar de schoonste herinneringen. Ik crashte harder bij een tegenslag dan dat ik ooit vloog bij de overwinningen. En soms dacht ik het ergste.

ons draagt. Geen doel dat ons roept, ook al geloven we het graag. Er is alleen maar een trap, elke dag een verdiep. Dus je kunt blijten in je bed of blij zijn voor elke dag dat je liep. Ik wacht niet meer op verlossing, hoop niet meer op het einde. Ik lijd en ik lach en ik val even pijnlijk. Maar ik kies er elke dag voor om op te staan. Vechten op

0: Radio Brussel.
1: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Tubeke in Waals-Brabant is de brandweer nog altijd aan het nablussen in een groot kledingmagazijn. Vanmiddag was daar brand uitgebroken waarbij een grote giftige rookpluim is vrijgekomen die asbest bevatte. Ja, Wim Schepers, dat heeft heel wat gevolgen gehad.
2: Ja, om te beginnen voor de buurtbewoners die uit voorzorg hun huizen moesten verlaten en elders werden opgevangen. De rest van de plaatselijke bevolking werd gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Ook inwoners van omliggende gemeenten kregen die vraag via B-Alert. In Halle, in Vlaams-Brabant, werd zelfs uit voorzorg een kunstenfestival stilgelegd. Op de plaats van de brand zelf heeft de brandweer in de loop van de avond hulp gekregen van een helikopter van de federale politie, die water aanvoert vanuit het nabijgelegen kanaal. De scholen en crèches in Tubeke blijven morgen dicht en gaan pas weer open als het vaststaat dat er geen asbestvervuiling is. De brand zelf is intussen onder controle. De burgemeester hoopt dat die in de loop van de nacht helemaal geblust zal zijn.
1: Dank je, Wim. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder van N-VA, reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in De Haan. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs. 3 van die jongeren probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
3: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped en op beelden vastligt.
1: Een van de jongeren is opgepakt. In Bretagne in Frankrijk zijn 2 kinderen van 15 en 16 opgepakt na de dood van een jongetje van 11. Zijn lichaam werd gisteren teruggevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
4: Gistermiddag hoorde een visser in Rennes in Bretagne een kind schreeuwen. Hij waarschuwde de politie. Toen de agenten ter plekke kwamen, vonden ze tussen bosjes aan de oever van een rivier het lichaam van een jongen van 11 jaar. Hij was overleden. Om zijn nek zat een strak aangetrokken natte badhanddoek. Hoe het kind is overleden is nog onduidelijk. Maar vandaag werd een jongen van 16 jaar opgepakt. Daarna meldde zich nog een meisje van 15 vrijwillig bij de politie. Ook zij werd gearresteerd. Volgens de Franse justitie zijn de jongen en het meisje gistermiddag gezien in het gezelschap van de 11-jarige jongen die later dood werd gevonden. Maar of ze ook betrokken zijn bij zijn dood willen politie en justitie nog niet zeggen.
1: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge zijn 20e landstitel gevierd samen met de supporters. In de binnenstad van Brugge kwamen zowat 6.000 mensen bijeen om feest te vieren. Voor de aanvoerder van Club, Hans van Aken, is het al de 7e titel, maar 4 is hij nog niet beu.
5: Zeker niet, alleen mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Club Brugge nog een laatste keer te feesten en een galaavond van te maken is prachtig.
1: Ja, in Antwerpen is zo net een galaavond begonnen. Daar worden de Pro League Awards uitgereikt. Meer daarover in de volgende bulletins. Het weer nog met 29,3 graden Celsius gemeten in Ukkel is het dagrecord voor 25 mei geëvenaard. Het was exact even warm als in 1953. Vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen wellicht tropisch warm met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer in Ukkel. Meer op vrtnieuws.be.
6: Out of office.
7: Eline Dogen.
8: De zon is nu wellicht vertrokken voor vandaag, maar in muzikale vorm krijg je ze nog vol een bak hoor. Dit is Hi Hi met Daggers.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

Goedenavond, iets over 10. En nu het bijna donker wordt, zijn er nog gelukkig de lichten van de stad. Of toch die van Faber Yeo en Go To Gym.

Camille Yembe, de nieuwe chouchou van de Franstalige pop, heeft net haar debuutplaat gelost, Jeanne Elaide. Een openhartig, knap staatje muziek waar we deze al van kenden. Er is rien à fêter, maar toch wel genoeg te vieren nu, hè? Camille Yembe.

Kamiembe, Rien à fêter. Er komt een echte classic aan van Arcade Fire na Arlo Parks. Een nummer over de dansvloer als therapie.

Arcade Fire. Keep the car running. Schrijf Baloo Brigada. Twee broers uit Nieuw-Zeeland. Zeker op je to-see-lijstje voor Werchter. Vrolijke, vibey, indie-pop kan je niet slechtgezind van worden. Dit is zo cool.

blijft toch zo'n zalig nummer, hè, deze Never Come Back van Caribou. Voor de nagenieters, de voorgenieters of degene die er niet van kunnen genieten, Harry Styles komt eraan zometeen. Na Amsterdamse band Higby, die dezelfde helden delen. Dit is Bobby's Pressure.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR.

Say van Used werd begin dit jaar nog uitgeroepen tot de beste dance track aller tijden volgens de Oens-luisteraars. Vrijdag werd dat nog luidkeels meegebruld op gladiolen. En nu mag je dat wat zachter meebrullen. Er is You Say in de pianotapes.

Ach, met die violen daarbij, dat is toch ongelooflijk mooi, hè? Op die piano. Bekijk het zeker ook op VRT Max, deze pianotapes en die van vele anderen. De Haunted Youth, die zouden dat ook eens mogen doen, eigenlijk. Er is een nieuwe single, Forget Me.

Peggy Goo en Starry Night. Zometeen komt Jonglien eraan. Zo'n fantastisch nummer, hè, die Storm 2. Ik ga hem voor je draaien naar Wet Leg. Staan deze zo.

Generation. Het is 11:08. De Bee Gees krijg je zo meteen nog van mij. Na deze van The Foo Fighters, dit is Window.

0: Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vanop de luchthaven van Luik is vanavond een vliegtuig vertrokken met 100 ton Europese hulpgoederen bestemd voor Oost-Congo. In de regio is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord zijn onder meer medicijnen, tenten, beschermingsmateriaal en uitrusting voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling bestaat niet. Daarom is het essentieel om de verspreiding van ebola zoveel als mogelijk te beperken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kustram in Daan. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met jongeren. 4 jongeren hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich. 3 ervan probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten krapuleus.
2: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped en op beelden vastligt.
1: De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft nu ook de Verenigde Staten aangemaand om een ambassade in Kiev te evacueren. Volgens Rusland heeft Lavrov daarover getelefoneerd met zijn Amerikaanse collega Rubio. Vermoedelijk komen er nieuwe Russische aanvallen aan op de Oekraïnse hoofdstad. Eerder vandaag had Lavrov al buitenlanders en diplomaten gewaarschuwd om Kiev te verlaten en burgers gezegd om weg te blijven van militaire gebouwen. Voetbal op de Pro League Awards in Antwerpen heeft Christos Tsolis van landskampioen Club Brugge de prijs voor profvoetballer van het jaar gewonnen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Union-speler Adem Sorkan. Tsolis was belangrijk voor club met 17 doelpunten en 23 assists. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van Oud-Heverlee Leuven dat voor de tweede keer op rij de titel pakte. Een overzicht van alle winnaars vind je op sportza.be. Het weer vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen wordt het wellicht tropisch warm met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer en bijzonder veel zon. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel. Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vanop de luchthaven van Luik is vanavond een vliegtuig vertrokken met 100 ton Europese hulpgoederen bestemd voor Oost-Congo. In de regio is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord zijn onder meer medicijnen, tenten en beschermingsmateriaal en uitrusting voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling bestaat niet, daarom is het essentieel om de verspreiding van ebola zoveel als mogelijk te beperken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in De Haan. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. Vier van hen hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich. Drie ervan probeerden tijdens de controle weg te lopen en daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En een van de jongeren is opgepakt. Een Spaanse passagier van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken, heeft positief getest. De passagier zit met 11 anderen in quarantaine in een militair hospitaal in Madrid. 2 weken geleden bleek daar ook al een andere passagier besmet te zijn. Het virus kan tot 6 weken na besmetting symptomen veroorzaken. Sinds de uitbraak op dat schip zijn er 3 mensen overleden. De 2 Belgen aan boord bleken niet besmet. Zij zitten 6 weken in thuisquarantaine. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft de Verenigde Staten aangemaand om een ambassade in Kiev te evacueren. Volgens Rusland heeft Lavrov daarover getelefoneerd met zijn Amerikaanse collega Rubio. Vermoedelijk komen er nieuwe Russische aanvallen aan op de Oekraïnse hoofdstad. Eerder vandaag had Lavrov al buitenlanders en diplomaten gewaarschuwd om Kiev te verlaten en burgers gezegd om weg te blijven van militaire infrastructuur. Alle spelers van het nationale voetbalteam van Iran zullen een visum krijgen voor het WK dat over enkele weken begint. Volgens de minister van Sport van Iran heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino dat beloofd. Het WK-voetbal vindt plaats in Mexico, Canada en de VS, het land waarmee Iran nu in oorlog is. En wegens de spanningen met de Amerikanen is het basiskamp van de Iraanse ploeg verhuisd van de VS naar Mexico. Iran speelt in de eerste ronde onder meer tegen de Rode Duivels. En op de Pro League Awards in Antwerpen heeft Christos Tsolis van landskampioen Club Brugge de prijs voor profvoetballer van het jaar gewonnen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Union-speler Adem Zorkan. Tsolis was belangrijk voor club met 17 doelpunten en 23 assists. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van Oud-HVD Leuven de titel dat voor de tweede keer op rij de landstitel pakte. Een overzicht van alle winnaars vind je op sportza.be. Het weer nog met 29,3 graden Celsius gemeten. In Ukkel is het dagrecord geëvenaard. Het was exact even warm als 73 jaar geleden op 25 mei in 1953. Vannacht is het meestal helder en tot 18 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en wellicht tropisch warm. Met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer. Aan zee rond 25 graden. Zo, maandag 25 mei zit erop. Een goede nacht.
2: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het oosten en het zuiden van Oekraïne zijn bij zware Russische luchtaanvallen zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers is ook een kind van 8 jaar. Onder meer de stad Odessa werd onder vuur genomen. Daar zouden ook verschillende gebouwen geraakt zijn. En het Russische leger vuurde ook glijbommen af op de stad Kramatorsk. Volgens de lokale overheid ging het om de 3e grote aanval op 1 dag tijd. Gisteren waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov nog de Amerikaanse regering om hun ambassade in Kiev te evacueren. Vermoedelijk komen er dus ook nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. De voorbije avond is van op de luchthaven van Luik een vliegtuig vertrokken naar Congo met 100 ton Europese hulpgoederen. In het oosten van Congo is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord van het vliegtuig zijn onder meer medicijnen, tenten en beschermingsmateriaal voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling tegen ebola bestaat niet. Daarom is het belangrijk om de verspreiding zoveel als mogelijk te beperken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kusttram in De Haan het voorbije weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs en 3 jongeren probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder hoopt op strenge straffen.
2: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
1: En op de uitreiking van de Pro League Awards van het voetbal heeft Club Brugge-speler Christos Tsolis de prijs voor profvoetballer van het jaar gewonnen. Tsolis maakte het voorbije seizoen 17 doelpunten en gaf 23 assists. Bij het vrouwenvoetbal won Aurelie Reinders van OH Leuven de trofee. Een overzicht van de andere winnaars vind je op sportza.be. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.